0: overleden nadat hij woensdag moest worden gereanimeerd in een zwembad in Afferden. Het voorval deed zich voor tijdens een zwemuur van een school voor speciaal onderwijs, zo meldt Omroep Gelderland. Over de toedracht en de leeftijd en identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Op het Centraal Station in Zürich is een man zwaar gewond geraakt toen hij tegen de gesloten deuren van een wegrijdende trein schopte en daarbij onder de trein terechtkwam. De 58-jarige Zwitser is in een ziekenhuis opgenomen. De politie onderzocht aanvankelijk of de man wellicht door toedoen van iemand anders was gevallen, maar sluit dat nu na onderzoek uit. Het weer, opklaringen en hier en daar mist, vooral in het oosten. Bij weinig wind daalt het kwik naar 10 graden. Overdag zonnig en droog bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
3: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
4: Choosing the right station.
5: 10, 9,
6: 8 a.m. Seabreeze.
7: The music you want is right here.
5: 13, 9, 5
6: a.m. Seabreeze.

0: geschiedenis van de Nederlandse popmuziek met Wiebe Christ. Elke maandagavond van 9 tot 10 op Radio Seabreeze.
1: I will survive without you.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. De politie in Brazilië doet onderzoek naar mogelijke corruptie door presidentskandidaat Flavio Bolsonaro. Hij zou ruim 10 miljoen euro hebben aangenomen van een voormalige bankier die vanwege een grote fraudezaak vastzit. De zoon van de voormalige president Jair Bolsonaro is de uitdager van de huidige president Lula in de verkiezingen van volgende maand. Met het geld zou Bolsonaro een film over zijn vader hebben gefinancierd. Die wordt nu voorlopig niet vertoond. Bij een ontsporing van een trein in Noord-Frankrijk zijn vrijdagavond 44 gewonden gevallen. Eén vrouw verkeert in kritieke toestand. De regionale trein die onderweg was tussen Rouen en Caen in Normandië raakte rond 7:45 een metalen voorwerp op de rails. 4 wagons liepen uit de rails en 1 wagon kantelde. Er waren 200 passagiers aan boord. Een jongen uit het Gelderse Beuningen is overleden nadat hij woensdag moest worden gereanimeerd in een zwembad in Afferden. Het voorval deed zich voor tijdens een zwemuur van een school voor speciaal onderwijs, zo meldt Omroep Gelderland. Over de toedracht en de leeftijd en identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Op het Centraal Station in Zürich is een man zwaar gewond geraakt toen hij tegen de gesloten deuren van een wegrijdende trein schopte en daarbij onder de trein terechtkwam. De 58-jarige Zwitser is in een ziekenhuis opgenomen. De politie onderzocht aanvankelijk of de man wellicht door toedoen van iemand anders was gevallen, maar sluit dat nu na onderzoek uit. Het weer, opklaringen en hier en daar mist, vooral in het oosten. Bij weinig wind daalt het kwik naar 10 graden. Overdag zonnig en droog bij een graad of 22.
2: Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
5: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Seabreeze, het snelst groeiende AM-station van Nederland.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. De politie in Brazilië doet onderzoek naar mogelijke corruptie door presidentskandidaat Flavio Bolsonaro. Hij zou ruim 10 miljoen euro hebben aangenomen van een voormalige bankier die vanwege een grote fraudezaak vastzit. De zoon van de voormalige president Jair Bolsonaro is de uitdager van de huidige president Lula in de verkiezingen van volgende maand. Met het geld zou Bolsonaro een film over zijn vader hebben gefinancierd. Die wordt nu voorlopig niet vertoond. Bij een ontsporing van een trein in Noord-Frankrijk zijn vrijdagavond 44 gewonden gevallen. Eén vrouw verkeert in kritieke toestand. De regionale trein die onderweg was tussen Rouen en Caen in Normandië raakte rond 7:45 een metalen voorwerp op de rails. 4 wagons liepen uit de rails en 1 wagon kantelde. Er waren 200 passagiers aan boord. Een jongen uit het Gelderse Beuningen is overleden nadat hij woensdag moest worden gereanimeerd in een zwembad in Afferden. Het voorval deed zich voor tijdens een zwemuur van een school voor speciaal onderwijs, zo meldt Omroep Gelderland. Over de toedracht en de leeftijd en identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Op het Centraal Station in Zürich is een man zwaar gewond geraakt toen hij tegen de gesloten deuren van een wegrijdende trein schopte en daarbij onder de trein terechtkwam. De 58-jarige Zwitser is in een ziekenhuis opgenomen. De politie onderzocht aanvankelijk of de man wellicht door toedoen van iemand anders was gevallen, maar sluit dat nu na onderzoek uit. Het weer, opklaringen en hier en daar mist, vooral in het oosten. Bij weinig wind daalt het kwik naar 10 graden. Overdag zonnig en droog bij een graad of 22.
2: Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
5: Seabreeze. Just look at our webshop for t-shirts, mugs, car stickers, and much more. Just go to our website and click on webshop.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: De politie in Brazilië doet onderzoek naar mogelijke corruptie door presidentskandidaat Flavio Bolsonaro. Hij zou ruim 10 miljoen euro hebben aangenomen van een voormalige bankier die vanwege een grote fraudezaak vastzit. De zoon van de voormalige president Jair Bolsonaro is de uitdager van de huidige president Lula in de verkiezingen van volgende maand. Met het geld zou Bolsonaro een film over zijn vader hebben gefinancierd. Die wordt nu voorlopig niet vertoond. Bij een ontsporing van een trein in Noord-Frankrijk zijn vrijdagavond 44 gewonden gevallen. Eén vrouw verkeert in kritieke toestand. De regionale trein die onderweg was tussen Rouen en Caen in Normandië raakte rond 7:15 een metalen voorwerp op de rails. 4 wagons liepen uit de rails en 1 wagon kantelde. Er waren 200 passagiers aan boord. Een jongen uit het Gelderse Beuningen is overleden nadat hij woensdag moest worden gereanimeerd in een zwembad in Afferden. Het voorval deed zich voor tijdens een zwemuur van een school voor speciaal onderwijs, zo meldt Omroep Gelderland. Over de toedracht en de leeftijd en identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Op het Centraal Station in Zürich is een man zwaar gewond geraakt toen hij tegen de gesloten deuren van een wegrijdende trein schopte en daarbij onder de trein terechtkwam. De 58-jarige Zwitser is in een ziekenhuis opgenomen. De politie onderzocht aanvankelijk of de man wellicht door toedoen van iemand anders was gevallen, maar sluit dat nu na onderzoek uit. Het weer, opklaringen en hier en daar mist, vooral in het oosten. Bij weinig wind daalt het kwik naar 10 graden. Overdag zonnig en droog bij een graad of 22.
1: Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
5: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
6: Seabreeze AM. Seabreeze AM.

0: Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op Radio Seabreeze. VVD-fractievoorzitter Brekelmans is ontevreden over de uitgelekte Prinsjesdagplannen. Daaruit blijkt dat volgend jaar de koopkracht licht daalt van de meeste Nederlanders. Vooral hogere middeninkomens en hoge inkomens zouden er 0,2% op achteruit gaan. Brekelmans vindt dat de plannen moeten worden aangepast als dit de definitieve cijfers zijn. Hij stoort zich er met name aan dat werkenden er meer op achteruit gaan dan mensen met een uitkering. Volgens hem moet werken juist lonen. Het aantal ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo ligt nu al boven de 7000. Ruim 3300 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het is de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Het virus is nu vastgesteld in 7 provincies. In de noordelijke provincie South Ubangi overleed een 23-jarige man na besmetting. 38 mensen zitten er in quarantaine. Het virus kan zich verder verspreiden naar de buurlanden. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft tientallen documenten over waarschuwingen voor de aanslagen van 11 september 2001 vrijgegeven. De documenten dateren van 1998 tot en met de dag na de aanslagen en gaan over terreurorganisatie Al-Qaeda. In 1998 werd al gewaarschuwd dat Al-Qaeda mogelijk een vliegtuig vol explosieven in een Amerikaanse stad zou laten neerstorten. 2001 stond in een rapport dat Osama Bin Laden vastbesloten was om de Verenigde Staten aan te zullen vallen. Saoedi-Arabië heeft de VS gevraagd luchtaanvallen uit te voeren op de door Iran gesteunde Houthis in Jemen. Kroonprins Mohammed bin Salman zou dat gisteren 2 keer hebben gevraagd aan president Trump. Die wil voorlopig niet rechtstreeks militair ingrijpen tegen de Houthis. De VS voeren wel de steun aan Saoedi-Arabië op, onder meer met inlichtingen. De Houthis rukken op richting de belangrijke zeestraat Bab el-Mandab, die cruciaal is voor de wereldhandel en de Saoedische olie-export. Dan nog het weer. In het oosten en zuidoosten geldt code geel wegens dichte mist. Later breekt de zon geregeld door en blijft het vrijwel overal droog. Het wordt ongeveer 22 graden. Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
2: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
3: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radio nieuws op Radio Sea Breeze. Saoedi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding tijdelijk gesloten na een droneaanval. De Oost-West-leiding kan dagelijks 4 tot 5 miljoen vaten olie vervoeren. De aanval zou vanuit Irak zijn uitgevoerd, maar dat is nog niet onafhankelijk bevestigd. Tegelijk verstevigen Houthi-strijders hun positie bij een belangrijke vaarroute door de Rode Zee. Door de oplopende spanningen is de olieprijs tot boven de $100 gestegen. Bij nieuwe Russische droneaanvallen op Kiev zijn 2 mensen omgekomen. 2 tankstations werden geraakt en ook een appartementencomplex liep schade op. Elders in Oekraïne vielen eveneens doden en gewonden. Oekraïne voerde ondertussen aanvallen uit op onder meer Russische olie- en logistieke doelen. Daarbij kwamen volgens regionale Russische bestuurders zeker 3 mensen om het leven. VVD-fractievoorzitter Brekelmans is ontevreden over de uitgelekte Prinsjesdagplannen. Daaruit blijkt dat volgend jaar de koopkracht licht daalt van de meeste Nederlanders. Vooral hogere middeninkomens en hoge inkomens zouden er 0,2% op achteruit gaan. Brekelmans vindt dat de plannen moeten worden aangepast als dit de definitieve cijfers zijn. Hij stoort zich er met name aan dat werkenden er meer op achteruit gaan dan mensen met een uitkering. Volgens hem moet werken juist lonen. Het aantal ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo ligt nu al boven de 7000. Ruim 3300 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het is de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Het virus is nu vastgesteld in 7 provincies. In de noordelijke provincie South Ubangi overleed een 23-jarige man na besmetting. 38 mensen zitten er in quarantaine. Het virus kan zich verder verspreiden naar de buurlanden. Dan nog het weer. In het oosten en zuidoosten geldt code geel wegens dichte mist. Later breekt de zon geregeld door en blijft het vrijwel overal droog. Het wordt ongeveer 22 graden. Tot zover het radio nieuws op Radio Sea Breeze.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
4: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
5: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sea Breeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sea Breeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

En de Bills was de laatste. Juanita Banana uit 1966. 7:16 AM 1395 bij CBS. En we zijn vanochtend gewapend.

zaterdagmorgen. Oude Meuk is leuk. Tot 9 uur ben ik bij je. Cat Stevens draaide we. I'm Gonna Get Me a Gun uit 1967. The Love Affair daarna met Rainbow Valley uit 1968. En Edwin Starr was de laatste. 25 Miles uit 1969. 7:25 AM, 13:95. Ebony Muziek.

uit de tijd. En dat het leven eenvoudiger en de muziek top was. Bob Marshall uit 1970, Young, Gifted and Black. Greenfield en Cook daarna met hun allereerste hit. A Day Begins in 1971. En de laatste was van drie Belgen. The Two Man Sound met Copacabana uit 1972. 7:34 AM 1395. Een stoute meneer. Nu.

Hier gaat de 20ste eeuw, maar niet voorbij. Goedemorgen, het is weekend. Geniet ervan. We hebben een dag vol gouden ouwe voor je. Gerrit Dekzijl kwam voorbij. Ik ben Gerrit uit 1973. Sleutel naar met Everyday uit 1974. En Jimmy Gilstrap was de laatste. Swing Your Daddy uit 1975. We klimmen naar 1994 vanochtend. 7:44 AM, 1395. The things you

Het is goud wat er klinkt. Jode de Rubets uit 1976, You're the Reason Why. Normaal, daarna met hun eerste hit in 1977, Oerend Hart. En de laatste was van Zila, Bend Me and Shape Me uit 78. 7:54 AM, 13:95 bij Seabreeze. Graham Parker en The Rumour hebben nog voor je tot het nieuws. Frozen Years uit 1979 en OC Ibiza. Pata Pata uit 1980.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is ons thuisstaan met het radionieuws op Radio Seabreeze. Na het zware busongeluk met een Nederlands reisgezelschap in Zwitserland liggen nog 10 mensen met middelzware tot zware verwondingen in het ziekenhuis. 5 inzittenden kwamen om het leven en 40 mensen raakten gewond. Zeker 8 slachtoffers hebben het ziekenhuis inmiddels verlaten. De eerste 8 reizigers kunnen mogelijk dit weekend naar Nederland terugkeren. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. De koopkracht van Nederlandse huishoudens daalt volgend jaar gemiddeld met 0,1%. Dat blijkt uit uitgelekte Prinsjesdagstukken. Lage inkomens en gepensioneerden gaan er licht op vooruit, terwijl midden- en hogere inkomens iets verliezen. De zorgpremie stijgt naar verwachting met ongeveer 10 euro per maand. Ook gaat het eigen risico omhoog naar 400 euro. Dinsdag worden de plannen officieel gepresenteerd. Saoedi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding tijdelijk gesloten na een droneaanval. De Oost-Westleiding kan dagelijks 4 tot 5 miljoen vaten olie vervoeren. De aanval zou vanuit Irak zijn uitgevoerd, maar dat is nog niet onafhankelijk bevestigd. Tegelijk verstevigen Houthi-strijders hun positie bij een belangrijke vaarroute door de Rode Zee. Door de oplopende spanningen is de olieprijs tot boven de $100 gestegen. Bij nieuwe Russische droneaanvallen op Kiev zijn 2 mensen omgekomen. 2 tankstations werden geraakt en ook een appartementencomplex liep schade op. Elders in Oekraïne vielen eveneens doden en gewonden. Oekraïne voerde ondertussen aanvallen uit op onder meer Russische olie- en logistieke doelen. Daarbij kwamen volgens regionale Russische bestuurders zeker 3 mensen om het leven. Dan nog het weer. In het oosten en zuidoosten geldt code geel wegens dichte mist. Later breekt de zon geregeld door en blijft het vrijwel overal droog. Het wordt ongeveer 22 graden. Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
6: Seabreeze. Just look at our webshop for t-shirts, mugs, car stickers and much more. Just go to our website and click on webshop.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
7: Hallo, hallo, zeg mannetje van de radio.

Bill Withers en Grover Washington uit 81. Just the Two of Us. Dit is Seabreeze, 1395 AM, 215 meter middengolf. En tot 9 uur stomen we op naar 1994. 808 AM. Martin's Music Show. Zaterdagochtend.

Gelukkig hebben we de muziek nog. En dat maakt een hoop goed. Die meuk die ze tegenwoordig maken. En die hoor je niet tot 9 uur. Sharon Brown draaiden we. I Specialize in Love uit 82. De Shorts daarna met Command Savant uit 1983. En Alphaville was de laatste. Big in Japan uit 1984. 819 AM op 1395 bij Seabreeze. We hollen naar je toe.

Ze zijn nog lang niet versleten. Het bewijs hoor je hier, elke dag. Ryan Adams daar, de Run to You uit 1985. Die outfield daarna met Your Love uit 86, een eendagsvliegje. En Mixed Emotions was de laatste, de band van Duffy Deutscher. You Want Love uit 1987. 8:31 AM 1395. En je mag jezelf bewijzen.

ouderwets goede muziek. Taylor Dane kreeg je van ons. Prove Your Love uit 1988. Clive Griffin daarna met Be There uit 89. Een One Day Fly. En Eros Ramazzotti was de laatste. Sebastas Una Canzone uit 1990. 8:43 AM 1395. En we gaan los.

Je bent weer in 1900 toen. Captain Combo hadden we. Alona Lafayette uit 1991. Michael Jackson daarna samen met Stephanie van Monaco. En The Closet uit 1992. En The Bluebells was de laatste. Origineel uit 84, maar pas een hit in 93. Young at Heart. 854 AM 1395. TLC heb ik nog voor je met Doo Wop Shibop uit 1994. Fijne dag, veel plezier met de collega's. En dank voor de conditie.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op Radio Seabreeze. Na het zware busongeluk met een Nederlands reisgezelschap in Zwitserland liggen nog 10 mensen met middelzware tot zware verwondingen in het ziekenhuis. 5 inzittenden kwamen om het leven en 40 mensen raakten gewond. Zeker 8 slachtoffers hebben het ziekenhuis inmiddels verlaten. De eerste 8 reizigers kunnen mogelijk dit weekend naar Nederland terugkeren. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. De koopkracht van Nederlandse huishoudens daalt volgend jaar gemiddeld met 0,1%. Dat blijkt uit uitgelekte Prinsjesdagstukken. Lage inkomens en gepensioneerden gaan er licht op vooruit, terwijl midden- en hogere inkomens iets verliezen. De zorgpremie stijgt naar verwachting met ongeveer 10 euro per maand. Ook gaat het eigen risico omhoog naar 400 euro. Dinsdag worden de plannen officieel gepresenteerd. Saoedi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding tijdelijk gesloten na een droneaanval. De Oost-West-leiding kan dagelijks 4 tot 5 miljoen vaten olie vervoeren. De aanval zou vanuit Irak zijn uitgevoerd, maar dat is nog niet onafhankelijk bevestigd. Tegelijk verstevigen Houthi-strijders hun positie bij een belangrijke vaarroute door de Rode Zee. Door de oplopende spanningen is de olieprijs tot boven de $100 gestegen. Bij nieuwe Russische droneaanvallen op Kiev zijn 2 mensen omgekomen. 2 tankstations werden geraakt en ook een appartementencomplex liep schade op. Elders in Oekraïne vielen eveneens doden en gewonden. Oekraïne voerde ondertussen aanvallen uit op onder meer Russische olie- en logistieke doelen. Daarbij kwamen volgens regionale Russische bestuurders zeker 3 mensen om het leven. Dan nog het weer. In het oosten en zuidoosten geldt code geel wegens dichte mist. Later breekt de zon geregeld door en blijft het vrijwel overal droog. Het wordt ongeveer 22 graden. Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
2: Een schone werkplek. Een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
3: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
4: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
5: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
6: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

I Saw the Sign. En dat was die Ace of Base. Ik draai het net om natuurlijk. Die Ace of Base, zij hadden deze hit. En ik heb het maar net gezien. Er keek niemand anders naar. Maar ze hadden er wel een grote hit mee.

ergens op de wereld absoluut wel ergens lente zal zijn. Want dit is toch echt wel een lenteliedje. Agda en de Munnik en het is altijd stil aan de overkant. En ondertussen twinkelen de nootjes op Radio Seabreeze. De nootjes van Davina Michelle. Ze heeft een nieuwe plaat en dat is deze Pinky Swan.

0: Hij is vrolijk, maar toch ook ingetogen. De nieuwe plaat van Davina Michelle. Wij gaan hem lekker voor je blijven draaien hoor de komende tijd. Want die past hier zeker thuis. De nieuwe single Pinky Swear.
1: De Peppy.
2: Peter Engelsen.

0: turn to dust.
1: Ooit was er een muzikant in Londen, Dan Smith heette die. Die maakte leuke muziek en op een gegeven moment, toen ging hij zijn beste vrienden erbij uitnodigen om mee te doen. En sindsdien is het een feit, Best Still. En een van de grote gezamenlijke hits, Things We Lost in the Fire.

Het klinkt net zo mysterieus als de cultuur van de Maya's en de Inca's. En daar ging het ook een klein beetje over. Peru, zo heette de plaat. Niet de eerste, de beste muzikanten. Of Fireboy, die Mel en Ed Sheeran samen hadden ze er een hit mee. Een jaartje of 4 geleden alweer.

je sluit, dan zie je in gedachten de Californische kust, want daar komt dit rechtstreeks vandaan. De muziek van Crosby, Stills en Nash en Just a Song Before I Go.

een beetje bladerend door de cd's en de plaatjes die hier liggen van de artiesten in het programma. Lijkt het toch wel een klein beetje afscheid nemen van de zomer, zo zag je ze aan hoor. Beyoncé was dit aan het

luisteraar naar Robert De Niro en He Is Waiting, dus alle tijd. Geen tijd meer om te wachten voor de jaren 60, want halverwege het programma hebben wij voor jou de vergeten 60's. The swing.

0: enige plaats waar je tegenwoordig nog met zo'n tekst kunt aankomen, dat is Ongehoord Nederland. Maar die gaan het ook niet zo lang meer halen, denk ik. De plaats van Eddie Hodges, vandaag 1962 in de schijnwerpers. Want dit was toch wel de vergeten plaat van deze week. Girls, girls, girls, they made to love.
1: Ik zie je voor me, met mijn ogen dicht. Kan je voelen, met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: ben ik nooit alleen.
1: En het staat een ieder vrij om een arm rond de zangeres te slaan. Sanne was dat met Miss Montreal en

Uit het noordoosten van Engeland komt Sting. En uit het zuidelijke deel Southampton komt de man die je ook hoorde, Craig David. Zij wisten elkaar te vinden. En dat met The Rise and Fall.

En daarmee gingen we hier op Radio Seabreeze nog een keer terug naar die heerlijke zomer van 1979. Die zomer was er voor jou en voor Shalamar met The Second Time Around, scoorde zijn grote hit, die we zelfs in 2026 nog met genoeg

Sinds 2,5 jaar is hij niet meer weg te slaan uit onder andere de Nederlandse hitlijst. En bovendien is hij sinds een jaar of 4 samen met Coover. En dat is een professionele Instagrammer. Dat is zijn meisje met wie hij getrouwd is. En dat is wel een heel bijzondere Instagrampagina die zij erop nahoudt. Maar we hebben het over zijn muziek en die mag er zijn. Zijn nieuwe single van deze Alex Warren die heet Emerald Eyes.

The Bad Daylight. Misschien moet je je zonnebril na 6 maanden eens een keer afzetten. Wat, 6 maanden? Maak er maar veel langer van. Gabriel Rios, die had deze hit met Broad Daylight.

0: met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Radio Seabreeze. Oekraïne gaat volgens de VN de zwaarste winter tegemoet sinds het begin van de Russische invasie in 2022. Dat zei een hoge functionaris van die organisatie tegen de BBC. Als stroom en water uitvallen zou een humanitaire ramp dreigen. Rusland en Oekraïne hebben de afgelopen maanden beide het aantal luchtaanvallen opgevoerd en ontkennen ook allebei dat ze daarbij opzettelijk burgerinfrastructuur proberen te raken. Rusland zet steeds snellere drones in, met name rond Kiev. Steeds meer gemeenten ervaren overlast door mensen die sluiproutes nemen via navigatie-apps, dat meldt RTL Nieuws. Bij files en werkzaamheden worden vaak de officiële omleidingen genegeerd en dat leidt tot overlast in bijvoorbeeld smalle dorpsstraten. Contact hierover met de makers van navigatie-apps zoals Google en Waze heeft nog niet tot oplossingen geleid. Gemeenten proberen nu soms die sluiproutes te blokkeren met wegversperringen en verkeersregelaars. Saoedi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding stilgelegd na een droneaanval vanuit Irak. Wie erachter zit is nog onbekend. Irak heeft een militaire commandant ontslagen en een grensovergang met Iran gesloten. Tegelijk hebben Houthi-strijders een strategisch eiland bij de toegang tot de Rode Zee ingenomen. Daardoor staan de twee belangrijkste olieroutes onder druk. De olieprijs ligt inmiddels boven de $100 per vat. En de Indiase premier Modi en de Chinese president Xi Jinping spreken elkaar vandaag tijdens de BRICS-top in New Delhi. Het is het eerste bezoek van Xi aan India in 7 jaar. De betrekkingen zijn verbeterd sinds beide landen troepen terugtrokken van enkele betwiste grensgebieden. Toch blijven er spanningen over de grens, handel en de Chinese militaire samenwerking met Pakistan. Het weer, na een grijze start vandaag een mix van wolken en zon en tot vanavond blijft het droog. De maxima liggen tussen de 20 en 22 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Start de motor. De boerderij wacht.
4: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
5: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
6: Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvets brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober, Theater in de Lucht, Rotterdam Overschie. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl.
7: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
8: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: be there for you after it's over. Ja, een plaatje van Laura Vlasboom. En dat is alweer enkele jaren geleden hoor, dat ze dit nummer heeft opgenomen. En ik moet zeggen, ik vind het fantastisch klinken. Eerlijk gezegd, je luistert naar uw favoriete radiozender op de zaterdagmorgen.
1: Dit is Tom Polderman met koffie, gebak en vooral veel...
0: Heel veel gezelligheid, lieve laatste vrienden. Ja, het is vandaag open monumentendag eigenlijk het hele weekend. Gisteren is het al op diverse plaatsen in den landen begonnen. En ja, je kan vandaag zaterdag 12 september op de Tweedehandsmarkt in Zeeland bijvoorbeeld, in Middelburg, in de mortieren door de hele wijk verkopen bewoners spulletjes uit hun tuin of oprit. En dat is toch leuk? Ja, het evenement is gratis te bezoeken vanaf dit moment tot en met 3 uur vanmiddag. En het is leuk voor jong en oud. En eveneens in het mooie Middelburg, het Zeeuwse Middelburg, is er op vandaag zaterdag 12 september in het Marktplein tussen 10 en half 5 vanmiddag. En Walhalla van oldtimer liefhebbers. Dus als je van oude auto's houdt, dan zit je daar hartstikke goed. Kun je daar gaan kijken, dat is toch leuk. Oké, wat gaan we doen? We gaan nog veel meer leuke dingen doen. Dat kan je zo meteen allemaal te horen krijgen hier op uw favoriete radiozender. Maar even een plaatje van niemand minder dan Albert West. En hij wil graag jouw naam noemen. I call your name.

0: I Call Your Name, een plaatje van Appie West, oftewel Albert West. Ja, lekker hè, heerlijke muziek op de favoriete zender. Op de zaterdagmorgen heeft u de kachel al aangehad, luister vrienden, want het wordt de kouder op het ogenblik. Nou, ik nog niet hoor, moet ik u eerlijk vertellen. Ik heb die kachel nog niet aangehad, ik vond het nog niet nodig. Maar de verwarming hoeft nog maar net aan of de energierekening die loopt al fors op. Het zou je gebeuren hè. Nou, en of huishoudens die voor het naderende stookseizoen een nieuw contract moeten afsluiten bijvoorbeeld, die stuiten op torenhoge prijzen. Het is onvoorstelbaar. Consumenten zijn honderden euro's duurder uit de komende periode, de komende wintertijd. Ja, dat is even schrikken, hè? Nou, vind ik eigenlijk
1: Don
0: ook.
1: Don Polderman.
2: Lekker bakje koffie.
0: Een lekker bakje koffie compleet op de zaterdagmorgen, luister vrienden. En hier zijn Evert van Huigenvoort samen met Laura Ros. Ja, door jouw lach. Altijd blijven lachen, wat er ook gebeurt.

alleen met je lach. Ja, een fantastische leuke plaat van Evert van Huygenvoort samen met Laura Ros. En ja, daar hebben ze een nieuw plaatje wat ze gemaakt hebben. Dat is toch leuk om naar te luisteren. Johnny Cash is op 12 september 2003 op 71-jarige leeftijd overleden. Dat weten we ongetwijfeld wel. Dat is vandaag 23 jaar geleden. Het is allemaal wat. De oorzaak van zijn overlijden was... hij stierf aan ademhalingsstoornis aan, als gevolg van diabetes, suikerziekte. En hij overleed in het Baptist Hospital in Nashville, Tennessee. Ja, hij kampte al langer met gezondheidsproblemen, waardoor hij het Shy-Drager-syndroom had. Ja, het zou je toch gebeuren allemaal. Hij heeft ook heel veel slechte dingen gedaan voor zijn gezondheid, dat moet ik eerlijkheidshalve zeggen. Johnny Cash, Jantje Contantje, wat een fantastische zanger is het altijd geweest.

0: Jantje Kantantje, oftewel Johnny Cash en de Ring of Fire. Ja, heeft hij een mooie platen gemaakt altijd in zijn leven. Hè? Ja, ja, maar zijn geschiedenis, ja, u heeft het allemaal eens kunnen zien in de film die over het leven van Johnny Cash ging. Ja, het liep allemaal niet zo over rozen. Hij zat aan de drugs en ja, rookt als een gek en gaan zo maar door. En de alcohol, dat speelde ook nog een grote rol bij hem. Maar ja, op een gegeven moment is hij daar toch gelukkig van afgekomen en dat was fantastisch. En toen is hij weer normaal gaan zingen. Ja, het is allemaal wat, luister vrienden, maar er is een grote ontslaggolf gaande bij gemeente Amsterdam. Zo'n 2500 voltijdsbanen staan op de tocht, blijkt uit een intern document. Interne stukken laten zien hoe de gemeente Amsterdam 2500 van de ruim 22.000 FTE's wil gaan schrappen. 22.000, onvoorstelbaar daar in Amsterdam. Ja, ik kan me ook voorstellen dat er 2500 weg moeten. Want het kost enorm veel geld namelijk. Maar zo moet bijvoorbeeld de GGD in Amsterdam een plan maken om 127 mensen voltijdsbanen te gaan bezuinigen. En wethouder Jan Biemond die hakt in het voorjaar van 2027 definitief de knoppen door. Nou ja, daar ben je toch mooi klaar, hè? Als je daar woont. Je moet er niet aan denken.
1: De koffie compleet.

0: ABBA met de Dancing Queen. Ja, we hebben nog een dansende koningin. En dan heb ik het over Cilia Romley. Maar ja, op het ogenblik dansen even niet zo goed. Want ze is namelijk van de week met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Omdat ze namelijk een blinde darmontsteking had. En daar is ze aan geopereerd inmiddels. En we hopen dat het allemaal goed gaat met Cilia Romley. Maar ze heeft wel haar nieuwste single moeten uitstellen om te revalideren na de ingreep. En dat is toch weer jammer, hè?
1: Goedemorgen!
2: Vandaag met Tom Polderman.
0: Nou, wij draaien nog even de oude single van haar, hoor. Hey. Oh, hemel en aarde, weet u het nog?

Er is meer tussen hemel en aarde. Ja, dat denk ik ook wel hoor. En Celia Rombly, fantastisch dat ze dit liedje nog weer even gezongen heeft voor ons. Ja, we wensen er heel veel sterkte toe, want het is helemaal niet leuk als je geopereerd moet worden aan je blinde darm. Dat, volgens mij is dat enorm pijnlijk. Maar goed, dat gebeurt allemaal. Celia, en we hopen dat je binnenkort weer helemaal op de been bent. Tijdens de openmonumentendagen, dat is vandaag, ja, en morgen ook, treden op het lichtschip Texel, u kent het allemaal wel, dat ligt in Den Helder, diverse regionale muzikanten op. En morgen op zondag kun je vanaf 2:00 's middags genieten van onder andere Norafin D. Ze een meisje van 16 jaar, ze zingt heel veel popmuziek en dat wordt hartstikke leuk. Als opkomend artiest droomt ze van heel veel dingen, zoals bijvoorbeeld in de Ziggo Dome staan. Ja, dat dromen we allemaal wel eens. Oké, goed, maar in ieder geval, ik denk dat het heel leuk is. Je kan er ook naartoe gaan morgen op zondag. Ja, dat is toch leuk, hè? Hey, het wordt even stil. Nou ja, dan maar dit. Heerlijk. Hier is José. Kent u er nog? José, Hubei. Lonely without you.

Piet Koopman die schreef het, jawel. En José Hubé die heeft het gezongen. I'm so lonely with you, without you, om precies te zijn. Ja, het zal je gebeuren allemaal. Dan moet je toch niet aan denken dat je heel eenzaam bent zonder, ja, zonder jouw vriendje erbij. Oké, Techniek Nederland, lieve luistervrienden. Die luidt een noodklok. Het risico op woningbranden door problemen met elektrische installaties, dat neemt toe. Je hoort er steeds vaker van. Het gebruik van elektriciteit groeit snel en daardoor wordt de installatie bijvoorbeeld van de meterkast steeds zwaarder belast. En ik kan alleen maar adviseren, als je wat wil veranderen in je huis aan elektra, en ik ben zelf vroeger elektricien geweest, neem van mij aan, er zijn heel veel knoeiers op de wereld. En die kunnen ervoor zorgen dat de meterkast in de hens gaat. En die zitten meestal op een rotplek, hè, je meterkast. Want als je boven ligt te slapen, dan moet je de trap af. Boom, loop je zo tegen de meterkast op. Als het ding in de brand staat, heb je toch een probleem. Kom je huis niet meer uit. Dus hou er rekening mee, luister vrienden, als je wat laat veranderen aan het elektra, laat het door een vakman doen.

0: Heerlijk, ja. Fantastisch, een mooie plaat van niemand minder dan... Hoe kan het ook anders, Elton John, wat kan die man zingen? Maar de stem heeft hij nog altijd. En ja, zijn liedjes, ik vind ze fantastisch, echt waar. Als je van een leuk feestje houdt, dan ben je vandaag welkom in het Noord-Hollandse Huizen, luister vrienden. Want er is vandaag namelijk de Nationale Huizerdag. En ja, er gebeurt van alles daar. Diverse groepen en bands en gaan ze maar doortreden erop. Maar er is ook nodige te kopen en dat soort dingen meer. Want het is het hele oude dorp in Huizen. Staat helemaal boordevol met leuke steentjes en dat soort zaken meer. Nou, is toch leuk om te weten. Weet je wat we gaan doen? We gaan een hele mooie plaat draaien van de Analogics. Ja, geloof het of niet, een beetje de Nederlandse Beatles. Heerlijk is heerlijk is heerlijk.
1: De hits van toen, de radio van nu.
2: More music, more fun.
0: En soms zou ik nog wel eens willen, hè? Ja, When I'm 64. Oh.

Ja, de Nederlandse tribute band to the Beatles. En dan heb ik het over de Analogs en When I'm 64. Wat zou dat leuk zijn, zeg. Ja, als ik nog eens een keer die leeftijd zou hebben. Ja, 64. Oh, nou ja, toen die tijd dat de Beatles dat liedje bedachten, toen waren ze zelfs normaal jonge broekies. En toen dachten ze, nou, we gaan dat liedje zingen When I'm 64. Maar ja, dan kun je vandaag de dag ook zingen. Toen was ik nog 64. Het is wat. Oké, luister vrienden. Als je van heel veel leuke platen houdt en dergelijke. Singeltjes, LP's en gaan zo maar door. Misschien ook wel CD's, ik weet het niet. Maar in ieder geval, vinyl begint hier, zeggen ze. De platenbeurs in Hilversum, die is er morgen op het Marktplein in Hilversum. Tussen 10:00 's morgens en 5:00 in de middag. Leuk, hè?

0: dreams of yesterday.
1: Geweldig, hè? Ja, Ronnie Tober met I Can't Stop Loving You. Oorspronkelijk geschreven door Don Gibson. Dat is alweer heel wat jaren geleden, zo is dat.
2: Een heel fijn weekend, rust eens lekker uit. Een heel fijn weekend,
1: een heel fijn weekend, rust is even lekker uit. Ja, dat doen we zeker hoor, hier op uw favoriete radiozender op de zaterdagmorgen, luister vrienden. De politie die waarschuwt inwoners van onder andere Huizen, Blaricum en Laren, waar ik zelf woon, ja in Huizen dus, voor nepbankmedewerkers welke actief zijn in de omgeving. Neemt u mij niet kwalijk, via Burgernet is er van de week nog een preventieve waarschuwing verspreid. Maar het is niet alleen maar in de regio Gooi, Eemland en Vechtstreek. Het is er in heel Nederland, of je nou in Zeeland woont, of je woont in Friesland, of je woont in de Noordoostpolder, in de Flevopolder of Kop van Noord-Holland of waar dan ook, of in Gelderland. Ze zijn overal actief oplichters. Ze vragen inwoners om geld, sieraden en een bankpas bij hen in bewaring te geven. Ja, dat moet je vooral doen. Ja, het is wat. De politie die benadrukt dat mensen hier niet op moeten ingaan. U moet hier niet op ingaan op dat soort mensen. Inwoners wordt gevraagd ook kwetsbare mensen in de omgeving voor deze werkwijze te waarschuwen en

Geweldig mooie de black guitar van een Australische country zangeres. Dan heb ik het over Constantina de la Fontaine. Ja, had hij het ook niet helpen, zo heet dat mensen nou eenmaal. Je doet er helemaal niks tegen. Lieve luistervrienden, kijk op de klok van gehoorzaamheid. Dan zien we dat het de hoogste tijd is om afscheid te nemen van Koffie Compleet op deze zaterdagmorgen. Ik heb nog één klein berichtje voor u, luistervrienden. Want van de gestegen brandstofprijzen worden rijschoolhouders ook niet vrolijk. Maar ja, ze liggen er ook niet helemaal wakker van. Want mensen willen toch dat rijbewijs gaan halen. Hè? Ook al wordt het enorm duur. Zoals een rijschoolhouder zegt, het is heel treurig dat de prijzen steeds maar blijven stijgen. Want zo wordt autorijden een luxe product. Ja, dat is langzamerhand een beetje aan het worden. Ja, maar ja, het geeft natuurlijk heel veel vrijheid. En dat is natuurlijk ook wel leuk om te weten. Goed, wat mij betreft een heel fijn weekend allemaal. En ik hoop dat u met veel plezier geluisterd heeft. En ik kan alleen maar zeggen, tot de volgende keer. Dag!

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Radio Sea Breeze. In de Golf van Mexico is het Mexicaanse staatsoliebedrijf Pemex bezig met het dichten van een lek in een oliepijpleiding. Dat lek werd donderdag ontdekt. Ook de Mexicaanse marine is ingezet. Volgens de autoriteit is de kans klein dat de olievlek de kust of een ander kwetsbaar gebied bereikt. Olievervuiling door Pemex komt vaker voor. In februari raakte 600 kilometer strand vervuild. Er zijn nu geen details vrijgegeven over de grootte van het lek. Oekraïne gaat volgens de VN de zwaarste winter tegemoet sinds het begin van de Russische invasie in 2022. Dat zei een hoge functionaris van die organisatie tegen de BBC. Als stroom en water uitvallen zou een humanitaire ramp dreigen. Rusland en Oekraïne hebben de afgelopen maanden beide het aantal luchtaanvallen opgevoerd en ontkennen ook allebei dat ze daarbij opzettelijk burgerinfrastructuur proberen te raken. Rusland zet steeds snellere drones in, met name rond Kiev. Steeds meer gemeenten ervaren overlast door mensen die sluiproutes nemen via navigatie-apps, dat meldt RTL Nieuws. Bij files en werkzaamheden worden vaak de officiële omleidingen genegeerd en dat leidt tot overlast in bijvoorbeeld smalle dorpsstraten. Contact hierover met de makers van navigatie-apps zoals Google en Waze heeft nog niet tot oplossingen geleid. Gemeenten proberen nu soms die sluiproutes te blokkeren met wegversperringen en verkeersregelaars. En op het Rembrandtsplein in Amsterdam is vannacht een man zwaargewond geraakt bij een steekpartij. Volgens AT5 werd de man even voor 3 uur vannacht gevonden en daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft 2 verdachten aangehouden en onderzoekt of zij bekenden van het slachtoffer zijn. Gisteravond, even na 10 uur, was er ook een steekpartij in Zuidoost. In verband daarmee is de politie nog op zoek naar meerdere verdachten. Het weer, hier en daar is nu de zon te zien, maar vanuit het noordwesten raakt het vanmiddag steeds meer bewolkt. Wel blijft het bijna overal droog tot later vanavond. De maxima liggen tussen de 20 en 22 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
4: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
5: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
6: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sea Breeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sea Breeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: De DJ Seat Show. De DJ Seat Show. Wow. Gewoon seats bij Radio Seabreeze.
1: De weekendopener, The Police en So Lonely, hun eerste hit in 1979. Ik zeg een goedemorgen zonder zorgen en wat leuk dat je terug bent bij Radio Seabreeze. Dankjewel Tom Bolderman voor het uurtje koffie compleet. Morgen is hij er weer, dezelfde tijd, dezelfde zender. Nu dus de hits van gisteren en eergisteren in de DJ Seat Show. En na The Police is het de hoogste tijd voor niemand minder. Jawel, Joost Nuizel. En ik ben blij dat ik je niet vergeten ben.
2: DJ Seats.
3: Goud van oud.
4: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

Het origineel een beetje opgepimpt in de jaren 80, maar het was nog overduidelijk Baccarat en Yes Sir, I Can Boogie. En daarvoor hoorde je Joost Nuisel en ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. Nee. Ik ben blij dat je me hebt aangezet, zeg. Dat je de radio op Seabreeze hebt afgestemd en luister naar de hits van gisteren en hier gisteren. Met nu muziek van de Gibson Brothers. Ze zingen Cuba.

Een paar weken terug overleed Bonnie Tyler in een Spaans ziekenhuis en Bruce Springsteen maakte deze plaat voor haar. Tribute to Bonnie Tyler. Wat een fantastisch nummer. Daga, daga.

Dan ben ik niet de allergrootste Dixo-liefhebber, maar ik vind deze toch wel heel erg aardig. Billy Ocean kennen we natuurlijk van een hele grote, hele rits hits, zou ik zeggen. Deze was in 1980 een hoogtepunt voor de man in zijn carrière. Het heette Are You Ready To Go? Nou, nog niet, want ik moet nog een dik half uur in de DJ Seat Show. Op deze zaterdagmorgen bij Radio Series. Wat leuk dat je luistert. We zijn zo blij met jou als luisteraar.

Aan het begin van het programma draaiden we tribute to Bonnie Tyler van Mr. Bruce Springsteen. En ik denk, nou, waarom zullen we Bonnie Tyler niet zelf even draaien met de danceversie van Total Eclipse of the Heart?

Tegenwoordig speelt hij als straatmuzikant in Barcelona in Spanje, deze C.B. Milton. Maar ooit was hij een van de supersterren van de Eurodance. It's a loving thing, zo heet het liedje dat we draaien. Nou, maar even iets verstaanbaars, houdt Ben al zijn mond even. Hier is Ancora en Vrij als de Wind.

0: DJ Seats. De muziek maakt het verschil.
1: Dik zo aan het einde van de DJ Seats Show van deze zaterdag. Muziek van Karen Young, een roodharige dame. Die zong over Hotshots. Nou, het zit er weer op, vrienden en vriendinnen. We hebben het weer overleefd, zoals ik zou maar zeggen. Hey, zometeen heel veel plezier met mijn collega's hier bij Radio Series. Je weet het. Wat zal ik ervan zeggen? Ze houden je bezig. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Ik zie je morgen even na 11 uur. Wat mij betreft, graag tot dan. Bye bye en hou je taai!

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Franse politie vermoedt dat sabotage mogelijk heeft geleid tot het ontsporen van de trein in Normandië tussen Rouen en Caen gisteravond. Dat meldde een bron bij de politie aan persbureau AFP. Op het spoor werd naar verluid een los spoorfragment gevonden. Bij de ontsporing raakten 44 mensen gewond. Een vrouw van 18 verkeert in kritieke toestand. Eerder werd de machinist gecheckt, maar die bleek niet onder invloed van drugs of alcohol. Veel artsen proberen bij het voorschrijven van medicijnen zoveel mogelijk rekening te houden met het milieu, maar dat blijkt in de praktijk lastig te zijn. Dat heeft het UMCG onderzocht, meldt de NOS. Er komt elk jaar zo'n 500.000 kilo aan medicijnrest in het riool terecht en zuiveringsinstallaties krijgen een groot deel daarvan niet uitgefilterd. Bijna alle artsen willen duurzamere keuzes maken. Die zijn vaak ook mogelijk, maar artsen zijn daar onvoldoende bekend mee. In de Golf van Mexico is het Mexicaanse staatsoliebedrijf Pemex bezig met het dichten van een lek in een oliepijpleiding. Dat lek werd donderdag ontdekt. Ook de Mexicaanse marine is ingezet. Volgens de autoriteit is de kans klein dat de olievlek de kust of een ander kwetsbaar gebied bereikt. Olievervuiling door Pemex komt vaker voor. In februari raakte 600 kilometer strand vervuild. Er zijn nu geen details vrijgegeven over de grootte van het lek. En in Nieuwdorp in Zeeland is vandaag de jaarlijkse Zeeuwse Veteranendag. Bij het Bevrijdingsmuseum daar zijn onder andere toespraken, een herdenking, een kranslegging en een concert. Uit respect voor de veteranen hebben boeren hun omgekeerde Nederlandse vlaggen langs de A58 tijdelijk weggehaald. Die hingen daar sinds kort weer uit onvrede over nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Het weer, hier en daar is nu de zon te zien, maar vanuit het noordwesten raakt het vanmiddag steeds meer bewolkt. Wel blijft het bijna overal droog tot later vanavond. De maxima liggen tussen de 20 en 22 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
4: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
5: Heb je onze webshop al gezien? Kijk op radioseabreeze.nl en met een aankoop van een van de vele items ondersteun je ook de stichting van Radio Seabreeze, zodat wij nog heel lang nostalgisch verfrissend voor je kunnen zijn. Kijk op radioseabreeze.nl en hou ons in de lucht.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

zoek een verbindenis, mensen. The Bridge to Your Heart, Wax, terug van 1987. Deze groep had 22 of 40, dit was de grootste. De andere hit was natuurlijk Right Between the Eyes, die draaien we regelmatig. En dat was het dan ook voor deze groep, als het gaat om de carrière in de top 40. Hey, bedankt aan DJ Seeds, hij is weer klaar. Hij staat weer bij de koffieautomaat bij te kletsen. Kan me daar zoiets bij voorstellen, althans. Studio Vlijmen nu op jouw radiotoestel met de middagmix. Tussen 12 en 2. En je weet dat je kunt op dit programma reageren door een mailtje te doen. Rijn@radiosiebries.nl. Rijn ben ik Kortrijk. Ideeën voor het origineel de koffer, dan worden mijn kanten 12 interessante dingen te melden. Laat het mij maar weten.

playlist uit. En daaromheen natuurlijk het spul uit de playlist al hier. Variërende vanaf de jaren 60 tot aan de temperade. We kijken in de top 40 van dit moment. Staat van alles in. En dit is ook alweer een aantal weken in de top 40 aanwezig. En dat hoor je zo meteen. En dan de featuring 50-50.

van de hele zomer van 1976. En de zomer die was heet. En Connie van der Bos op de radio, misschien wel met deze plaats. Oh, Mari. Vanuit het luisterwerk even naar het betere popwerk, om het zo maar te zeggen. Onlangs bekend geworden dat de drummer van deze band is overleden. ZZ Top en Give Me All Your Love In, daarmee werden ze bekend in ieder geval. De drummer Frank Beard, 77 jaar mocht hij worden helaas. Maar zijn muziek leeft voort. En dit was toen de tijd wel de grote hit in 1983 van deze band. ZZ Top en Give Me All Your Love In is terug hier in de middagmix op Radio Zeebriefs.

lange haar maar kapot. Een beetje herbrengen. Even die baard naar voren halen. Die puntbaarden. Dat is toch wel een beetje het handelsmerk van deze band, volgens mij hoor. Lange haar en de puntbaarden. Dat van Sissy Top in ieder geval. Hey, jouw middagmix. Wat weer het jaar staat. Reacties zijn welkom op Rijnet, radiosibris.nl. We hebben nog van alle dingen in de playlist al hier. Dus als je nog zaken mist, dan nemen we dat gewoon mee. Hè. Mocht het heel speciaal zijn, dan nemen we dat de volgende keer gewoon even mee in de playlist. Als we het gaan voorbereiden. Het gaat van oud traan dit van nu. De jaren 60, jaren 70, jaren 80, jaren 90 en zo verder. 1979, weet je nog? Deze damesgroep in de hitparade met deze single. En je hoort hem regelmatig op de radio. Sister Sledge, Lost in Music.

0: Martin Garrix, Les Sheeran en Repeat It uit de plaat is onlangs. En dat leidt ons dan weer naar Toneel in de Koffer. Twee platen met een duidelijke relatie. Als je daarvoor een goed idee hebt, je kunt je daarvoor aanmelden via Rijnet. Radio Sibris met het ultiemadres. Dan nemen we dat mee. Dan blijven we het eeuwig roem. Gaan we dat voorbereiden en het verhaal vertellen. Vandaag het volgende in Toneel in de Koffer. Het was in 1963 dat Little Peggy Marsh de single I Will Follow Him uitbracht. Heeft niet in de top 40 gestaan. Top 40 begon te registreren een beetje rond 1964, 1965 volgens mij. Want deze kan ik nergens terugvinden. Hij is wel bijgebleven, want 19 jaar later, het is dan 1982, kwam José met een remake op de koffer van dit nummer. I Will Follow Him. José, I Will Follow Him was de grote hit voor José. 10 weken top 40 piekte zelfs op nummer 1. Dat was de enige echte nummer 1 notering van de 5 singles die hij top 40 haalde. Solo Marion met Ron Brandsteder. Dat deed het 7 weken. En Secret Love en Cassandra en Zoals Vrienden Doen. Staan dan weer onder in het lijstje. Dat was eigenlijk nog een beetje de carrière in de top 40 voor José. Moet dan ook, je mag zelf bepalen wat je leuker vindt. Het origineel van Little Peggy Marsh. I Will Follow Him uit 1963. Of weer de remake van José uit 1982. Een betere. Aan jou de keuze bij deze.
1: Het origineel
2: en de cover.

Mars. Little Peggy Mars, moet ik zeggen. Laten we follow him met 1963. Frans, geef mij maar het origineel. Overigens schijnt de koffer die ik draai weer een van de remix te zijn. Er moet nog een single versie zijn die net weer een tandje vlotter klinkt. Dan zal ik er eens een keertje uitzoeken hoe dat dan echt in elkaar steekt. Maar ik had in ieder geval het origineel de koffer op deze manier in elkaar geschroefd. José en Albert follow him, geïnspireerd door

flopte in de jaren 90 deze single. Maar wel bijgebleven bij mij althans. Judgy en Good Enough van het album Free Peace and Sweet. En Good Enough was daarmee weer de kennismaking min of meer. Jouw middagmix. Het goud van oud, terwijl dit van nu. Disco muziek, popmuziek, van alles doen we hier. Het is natuurlijk een mix van allerlei genres, maar de hoop dat er wel een beetje lijnen zit te volgen is allemaal. Dan doen we dat hier weer met ja, diverse genres, diverse jaartallen. In de hoop een breed publiek aan te spreken. Deze man, als je even goed kon zingen, of even goed kon zien dan zingen, zo moet ik het zeggen, dat was een helderziende geweest. Stevie Wonder, Dark and Lovely is terug. Terug naar 1987.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur. Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Radio Seabreeze. De 5 dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn geïdentificeerd. Hun families zijn inmiddels ingelicht door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het gaat om een 79-jarige vrouw uit Rotterdam, een 80-jarige vrouw uit Maastricht, een 71-jarige vrouw uit Haarlem, een 75-jarige vrouw uit Noord-Brabant en een 75-jarige man uit Groningen. Vanmorgen zijn de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het ongeluk weer, per bus, op weg gegaan naar huis. Volgens cijfers van United Consumers is diesel vandaag weer 2 cent duurder dan gisteren. De adviesprijs voor een liter ligt nu op 2,72,5 en dat is nog geen record. In april moest 2,82 euro worden afgetikt. Ook benzine werd vandaag wat duurder. De gemiddelde adviesprijs is nu iets meer dan 2,70. De voornaamste oorzaak van de duurdere brandstoffen ligt in de opgeleide vijandigheden tussen de VS en Iran. Op veel plekken buiten de snelwegen kan overigens wat minder duur worden getankt. De Franse politie vermoedt dat sabotage mogelijk heeft geleid tot het ontsporen van de trein in Normandië tussen Rouen en Caen gisteravond. Dat meldde een bron bij de politie aan persbureau AFP. Op het spoor werd naar verluid een los spoorfragment gevonden. Bij de ontsporing raakten 44 mensen gewond, een vrouw van 18 verkeert in kritieke toestand. En de Amerikaanse president Trump heeft vanmorgen in Dublin gezegd dat hij geen problemen wil veroorzaken, maar graag een verenigd Ierland zou zien. Hij brengt een 2-daags bezoek aan de Republiek Ierland. De president meldde verder dat de relatie tussen de VS en Ierland nog nooit zo goed geweest is als nu. Hij zei erbij dat die relatie zeer winstgevend is voor Ierland, maar minder voor de Verenigde Staten. Hij reist later door naar een groot Iers open golftoernooi. Het weer, hier en daar is nu de zon te zien, maar vanuit het noordwesten raakt het vanmiddag steeds meer bewolkt. Wel blijft het bijna overal droog tot later vanavond. De maxima liggen tussen de 20 en 22 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
6: De 1395 HM is er even niet.
7: Maar we komen terug vanuit Groot-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Gloria Stefan en Surrender. 1988, een bescheidenje voor deze dame. Altijd nodig, Pits. Kun je wel stellen. De jaren 80 en de jaren 90. Gloria Stefan en de Mary Sound Machine, niet te vergeten. Hey, de middagmix deel 2. Goedemiddag en hartelijk welkom. Het gaat van nou trouwens dit van nu. En de zaken die hij meldt via rijnetradiosybris.nl. Doe dat, dat weet dat jij nog mist. Dan neem dat mee in de playlist. Kan natuurlijk altijd. Dan werken we dat hier gewoon in de platenlijst. Jouw middagmix. Het originele cover hebben we al gehad. Ook daarvoor een goede idee hebben. Dan mag je dat gewoon inschieten, zeg maar. Dat kun je gewoon doen via het e-mailadres rijnetradiosybris.nl. Rijn schrijft met een korte ei. En uiteraard kun je nog allerlei andere zaken vermelden in het radioprogramma. Laat het mij maar gewoon weten, want we niet weten, die kun je niet handelen. Dat is ook weer zo natuurlijk. Het gaat vandaag van dit van nu, dat wil zeggen de jaren 60 tot aan dit praten van nu. En misschien wat tipradenwerk, maar toch wel een knip over naar het grijs in het verleden, om het zo maar te zeggen. Maar eerst even kijken naar dit praten van nu, de top 40 van nu. Deze man die blijft maar iets maken en ook het gaat maar door. Lekkere muziek, terug naar de hitpraters van nu met

Bruno Mars, Just Mike. Overigens app Frans naar mij. Jan Type, basgitarist van Business Tennis, 78 geworden. Hij was de enige band die er vanaf begin tot het einde bij is geweest bij de band BZN. Misschien toch even leuk wat voor ze draaien van BZN. Wat dacht je van Jeppa?

Janta, bassgitarist van BZN 78 geworden. Jeppa, Jeppa, als eerbetuiging wel weer. Fijn dat hij is aangeweest. Deze man, tja, geniet nu van het pensioen volgens mij. Hij vliegt veel. Piloot spelen. Vindt hij leuk. Goeie gitarist in ieder geval. En vandaag jarig. Of jarig geweest moet ik eigenlijk zeggen als je later luistert.

0: lekkerste classics in de middagmix.
1: Ik dacht, ik ben gelukkig, maar draaide ik me om. Zon

Drukwerk en Tom Graan. Ik heb ze nog zien optreden in mijn diensttijd. Militaire dienst. September 86 tot september 87. Het was al een jaartje diensttijd. En deze band toen spelende in De Mes. In Schaarsbergen. Het complex al daar heb ik gezeten. En ja, dit is best leuk in ieder geval. Ik moet nog even iets goed maken. Het origineel de cover hadden we José in de cover. En dat bleek een wat andere versie zijn dan de single. Maar weet je wat? Dan draaien we bij deze nog een keer gewoon de single. Van Vaniel, daar komt hij nog een keer.

Hanneke Groenlo, en jij bent mijn leven. De beste man heeft wat onbetrouwbaars over zich heen. En toch blijft zij hem trouwen. Tja, gebeurt vaker. Tja, ligt deze plaat een beetje in het verlengde van, hè, de mooie sprookjes vertellen. Dana en Fairy Tales, terug van 1976.

0: Fairy Tale. Het leidt ons naar het origineel in de koffer. Nee, het hebben we gehad. Uur 2, Rijn. De markante 12 is uiteraard. Daar zijn we gebleven. Even schuin blijven hier. Nog een kopje koffie dan maar. De markante 12 is, daar zijn we. Wat hebben we vandaag in de markante 12 is? Lange dansbare platen uit grijze hitverleden of uit dit praten van nu. Je mag dat zelf inkleuren. Als je goede ideeën daarvoor hebt, dan geef het maar door. Rijnet, radiosibris.nl is die adres waarop het kan worden aangemeld. Dan blijven we dat voor hier en dan ga je voor de eeuwige roem. Wat hebben we vandaag in de originele koffer wel nu? Het was in 1983 dat Oliver Chapman Get Down on Sunday Night uitbracht. Deze artiest hoor je regelmatig op de Ferry Mat Soul Show op Hilversum 3 op donderdag. Regelmatig deze artiest even in beeld was. Ja, Oliver Chapman. Deze originele single heeft niet in de top 40 gestaan, maar wel een afgeleide, een van de remix samen met Room 5. Room 5 featuring Oliver Chapman, Make Love. Dat heeft 14 weken in de top 40 gestaan en piekt op nummer 2. Maar de basis van die single was eigenlijk deze single die we nu in de maxi hebben. Daar kennen we deze man dus eigenlijk van. Een andere single die Oliver Chapman nog in zijn pocket had in de top 40 was Music and You. En daarna stopte het weer. Hoe dan ook, neem me terug naar 1983 met Oliver Chapman en Get Down on Sunday Night in de maxi. Veel plezier ermee.
1: Listen. Do you want to know a secret? Move with me inside the strange world of the 12-inch. Where nothing is as it seems. Where everything has its place. And there's a place for everything. And anything

De versie. Make Love met Room 5. Alleen hitten we de top 40. En deze nergens voorkomt. De originele versie. Oliver Chapman en Cardano Saturday Night. Je vrije weekend. Je bent er aan toe. En de zaterdag helemaal. Radio Seabreeze met de leukste programma's. En ook je middagmix uiteraard. De markante 12 is dus. Ideeën daarvoor, meld het maar via rijn@radioseabreeze.nl. Dan nemen we dat gewoon mee hier. Als het heel bijzonder is, maar even de bijlage doen van je e-mail. Wel een goede kwaliteit in bij SVP, want dan kunnen we er een beetje een high five voor schotelen voor de mensen die luisteren. Nu Christopher Cross en All Right in de middagmix.

Ik vraag hem af, sms met deze single. Wekenlang in de tipraten, maar nog steeds in de top 40. Rondé en Oh My God. Gaat het dan toch weer mislukken met deze single? Ik ben er een beetje

En het eindigt met la. La la la. Arabesque en Rainy Love Affair. Stel je dat ervoor voor, dan het is buiten slecht weer, het regent en dan samen onder de paraplu. Kortjes met dichtjes te vernikkelen van de kou. Rainy Love Affair is dat, samen onder de paraplu. In een enorme stortbui. Als het visioenen krijg ik bij dit soort werkjes, kan er ook niks aan doen. Dames en heren, het is weer klaar. Ik dank u weer voor het volgen. Zometeen op deze radiozender. Hij zit er alweer klaar voor. Ant-

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Radio Seabreeze. Komend jaar flink meer inkomstenbelasting voor mensen die werken. Dat blijkt uit een analyse van de plannen voor Prinsjesdag door RTL Nieuws. Het gaat om 4 miljard euro volgend jaar en daarna loopt dat op tot jaarlijks 8 miljard. Plannen van het kabinet om de koopkracht te repareren helpen daar weinig tegen. Vooral de verhoging van de eerste en tweede belastingschijf tikken aan. Naar verwachting gaan alleen mensen met lage inkomens en gepensioneerden er gemiddeld iets op vooruit. CDA-staatssecretaris Boswijk van Defensie heeft plannen voor een nieuwe opkomstplicht gedeeld met de Tweede Kamer. De dienstplicht bestaat nog altijd in Nederland, maar de opkomstplicht werd in 1997 opgeschort. Nu zijn er plannen voor een selectieve opkomstplicht, afhankelijk van de behoefte aan dienstplichtigen. Het onderwerp ligt gevoelig, maar kan noodzakelijk zijn in verband met de internationale veiligheidssituatie of bij nieuwe taken voor Defensie. De 5 dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn geïdentificeerd. Hun families zijn inmiddels ingelicht door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het gaat om een 79-jarige vrouw uit Rotterdam, een 80-jarige vrouw uit Maastricht, een 71-jarige vrouw uit Haarlem, een 75-jarige vrouw uit Noord-Brabant en een 75-jarige man uit Groningen. Vanmorgen zijn de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het ongeluk weer, per bus, op weg gegaan naar huis. Volgens cijfers van United Consumers is diesel vandaag weer 2 cent duurder dan gisteren. De adviesprijs voor een liter ligt nu op 2,725 en dat is nog geen record. In april moest 2,82 euro worden afgetikt. Ook benzine werd vandaag wat duurder. De gemiddelde adviesprijs is nu iets meer dan 2,70. Op veel plekken buiten de snelwegen kan overigens wat minder duur worden getankt. Het weer tot later vanavond is het bijna overal droog met soms wat zon. Vanuit het noordwesten toenemende bewolking en temperaturen tot 22 graden. Morgen koeler en meer regen. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Start de motor. De boerderij wacht.
3: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
6: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Love and Pride. Paul King was dat hier op Sirius IM. Dankjewel Patrick van der Leuvel. Fijn dat je kijkt. Goedemiddag Sjoerd de Jong. Natuurlijk ben ik live. Milke Roodnat vanuit zijn nieuwe woning in Zelhem zit te luisteren. Hij is er morgen uiteraard weer bij. Voor de eerste keer Spiksplinter, nieuwe studio in Zelhem in de Achterhoek. Morgenmiddag dus tussen 12 en 2 weer Milko Roodnat. Bob Marijt zit te kijken en te luisteren op Scheveningen. Goedemiddag. Kortom, Els Bollaert ook welkom. En iedereen die nog meer luistert, dit is Radio Seabreeze AM Beterschap Bob. Hij is een beetje grieperig. Maar goed. Had de beterschap in elk geval ook richting Josine Heren in Roosendaal. Het was even een hoesje. Je hebt zo wel eens dat je op het internet aan het surfen bent en ineens kom je een artiest tegen waarvan je bek helemaal op je knieën valt. Dan had ik vanochtend vroeg. Ik zat een beetje in de tuin, lekker weer hier. Het is bewolkt, zonnig, 23 graden. Ik zat een beetje op YouTube te pielen en ineens kom ik daar Samara Starr tegen. Ik hoor jullie denken, wie is Samara Starr? Nou, dat is een Amerikaanse singer-songwriter. Nog een jonge dame. Ik noem het maar een oude ziel in een jong lichaam. Luister naar I'm Not the Woman That I Used to Be, Samara Starr.

dacht, dat plakt het toch onder mijn poten, maar... Je weet het, in die schoenen van tegenwoordig heb je van die labeltjes zitten, van die stickers van de leveranciers en wat de maat op staat, die is losgekomen. Dus dat irriteert als een gek. Dus wat doen we dan? Hoppa! Uit die dingen! Dat is het voordeel dat je nergens naar hoeft te kijken. Hè? Dus 16 over 2, Radio Sibri is 1098, de 1395 staat even uit in verband met ooievaarproblemen. Dat wordt allemaal zo spoedig mogelijk opgelost en hou daarom onze socials in de gaten en onze website voor meer informatie wat betreft dat. We zijn er wel op 1008 geleden, de app en uiteraard langs cyprisam.nl. Jeroen van der Boom.

0: Pigsprint, de nieuwe muziek van Alex Warren was dat. En Emerald Eyes. Nou weet ik niet, Maurice, of jij Emerald Eyes hebt. Ik ken je goed, maar zo goed nou ook niet dat ik je diep in je ogen heb gekeken. Zou ik eigenlijk aan Ans moeten vragen of je Emerald Eyes hebt. Ik benoemde hem al, Maurice Schouten. Hij zit op de camping in... bij Tiel, hoe heet het plaatje nou ook weer? Erichem, ja. Hij vroeg, kun je plaat voor me draaien van Supertramp? Nou, oké. Goodbye Stranger voor Maurice en Hans Schouten op de camping.
1: It was early morning yesterday.

Something High and Low. Aha, daarvoor afkomstig van het succesvolste album Break Trust in America uit 1979. Supertramp en Goodbye Stranger. En die draaiden we voor Maurice en Ans Schouten op de camping in Erichem bij Tiel. Struikelend over Flipje. Als je hem tegenkomt tenminste. Ah, lekker man. Zo direct de weersupdates. En Rick Ashley zit er nog aan te komen met een speciale aanbieding. Maar eerst, de Ace of Base uit 3.

Hallo, dit is de weerupdate. Het is droog met geregeld zon en wolkenvelden. Het is vrij warm met maxima rond 22 graden. De zuidwestenwind is matig. Vanavond neemt de bewolking toe en vannacht volgt wat lichte regen. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het bewolkt en in eerste instantie regenachtig. In de middag trekt de regen weg, kan er nog een bui voorkomen, maar schijnt ook af en toe de zon. Het is 20 graden. Na het weekend is het tijdelijk wat warmer met maandag flink wat zon. Vanaf dinsdag is het wisselvallig en later in de week koelt het af. En tot zover de update.

Rick Astley, Whatever I Need Somebody. Extra verkeersinformatie, A7, langzaam rijdt verkeer op de hoofdrijbaan tussen de brug over de Lorenzsluis en de afrend Brezandijk. Staat daar stil over 2 kilometer, 4 minuten vertraging is dat. Salize!

aanbieding. Je hoort hem ook morgen tussen 2 en 4 langskomen in dit Radio Feuilleton. Keigo en Max McCann en Take Me Back. Hij zit, hangt, te luisteren, te kijken. Op Scheveningen. Bob Marijts, hij is een beetje grieperig. We wensen hem van harte beterschap bij deze. Hij vroeg Anton, kun je een plaat voor me draaien van Nickelback? De allernieuwste. Ik vind het zo'n geweldige plaat. Het is ook nog een oude speciale aanbieding. Dit is Leave Me Behind voor Bob Marijts.

The American Gypsy, die draaide we voor Bart van den Heuvel uit Schavenhagen. Hij gaat zich opmaken om zijn internationaal programma op My Generation Radio in de Verenigde Staten te draaien. Internationaal gezelschap dus. Daarvoor hadden we Nickelback, Leave Me Behind, die draaien we voor Bob Marijts. En die zit te kijken, die ligt te luisteren en te kijken op Scheveningen na de uitzendingen van Radio Sea Breeze. We gaan terug in 1970. Wie heeft het nog meegemaakt? Van ons luisterpubliek denk wel een hele hoop mensen. Matthew Southern Comfort, dit is Woodstock.

blijft een fantastische plaats. Keith Urban en Michael McDonald. Hoor even. De koning van de yard rock, Michael McDonald. Samen met de koning van de country. Dat kan alleen maar geweldig muziek voortbrengen. We go back. We gaan plaatsmaken voor het nieuws. En weer. En wat mededelingen. En ben zo bij je terug na.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Nederlandse kustwacht heeft al sinds vanmorgen vroeg te maken met een storing in de radiocommunicatie. Dat komt door geplande onderhoudswerkzaamheden waarbij iets mis is gegaan. De VHF-marifoonverbinding is onbetrouwbaar. Het kustwachtcentrum is wel telefonisch bereikbaar. De kustwacht kan geen veiligheidsberichten voor de scheepvaart versturen en krijgt hulp van onder meer de KNRM en de Duitse en Belgische kustwacht om noodkanaal 16 te beluisteren. Gisteravond is een 41-jarige man uit Geffen in Brabant aangehouden die met een grote hoeveelheid zwaar illegaal vuurwerk rondreed in een bestelbus. Na controle van zijn bus bleek in een loods die de man huurde nog veel meer van het spul te liggen. En daar werden ook nog drugs en airsoftwapens gevonden, meldt Omroep Brabant. Dat zijn replica's van echte wapens waarmee plastic balletjes kunnen worden afgeschoten. Voor het bezit en gebruik ervan gelden strenge regels. Komend jaar flink meer inkomstenbelasting voor mensen die werken. Dat blijkt uit een analyse van de plannen voor Prinsjesdag door RTL Nieuws. Het gaat om 4 miljard euro volgend jaar en daarna loopt dat op tot jaarlijks 8 miljard. Plannen van het kabinet om de koopkracht te repareren helpen daar weinig tegen. Vooral de verhoging van de eerste en tweede belastingschijf tikken aan. En er is opnieuw brand geweest in een loods van wapenfabrikant Emco in Bulgarije, waar munitie lag opgeslagen. Daarbij raakte niemand gewond, maar er is wel veel schade aangericht. Begin vorige maand was het ook al raak in een andere loods van het bedrijf. De oorzaak van beide branden is nog niet duidelijk, maar volgens Bulgaarse media zou Rusland ermee te maken hebben. De Bulgaarse minister van Binnenlandse Zaken wil de beveiliging van dit soort bedrijven nu aanscherpen. Het weer, tot later vanavond is het bijna overal droog met soms wat zon. Vanuit het noordwesten toenemende bewolking en temperaturen tot 22 graden. Morgen koeler en meer regen. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Start de motor. De boerderij wacht.
5: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
6: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
7: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
8: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Welkom bij het tweede uur van Popfront op zaterdag 12 september 2026. En even wat kijken. Oh ja, die lijst moest ik hebben. Kijken of er nog iets te melden valt op het gebied van de verkeersinformatie. Daar blijft het in het noorden des lands nogal vrij rustig. Zo te zien, ik scroll even naar beneden. Ja. Geen dingen die vermeldenswaardig zijn binnen het ontvangstgebied van Radio Sibbys. Dus je kunt allemaal lekker doorkachelen. 8 minuten op de klok van 3. Rush 4 en Cuddly Toy. Dat trapt we 2 uur mee af. Dit is Radio Sibbys. De 1395 die staat even uit in verband met onderhoudswerkzaamheden. De ooievaars die hebben het een en het ander verschitterd om het zonder uit te drukken. Vandaar dat de antenne even naar beneden moest. Wanneer we weer terug on-air zijn, hou dan de programma's van Sibbys AM in de gaten. Ook de website en de socials. Dan weet je het vanzelf weer wanneer we weer op die golflengte terug te beluisteren zijn. 1395. We zijn er uiteraard wel op de 1098 via radiosibbys.nl. Als je nu kijkt, dan zie je me ook zwaaien. Want we zijn er namelijk ook op antonnachtzaam.nl via de gratis Radio Sibbys app voor Android en iOS. Kortom, reden genoeg om te blijven luisteren en te kunnen luisteren naar de programma's van Sibbys AM. Tot 4 uur ben ik bij je met nu een oude speciale aanbieding. Dit zijn de Jonas Brothers en Listen When Said.

Ik was mijn muis kwijt. Ik hoorde wel iets piepen, maar... Lying in the Arms of Mary, Sutherland Brothers and Quiver. 12 weken tot 40 en ze piekte uiteraard op de nummer 1 positie. Van 1976 maken we een sprongetje naar 1994. Dan vinden we muziek van de Rapid Eye Movement. 3 weken tot 40. Tot 26. Met

Van de eerste tot de laatste snik gedraaid. Is ook schitterend. Het is ook een schitterende plaat. Noordlicht, de spiksplinternieuwe plaat was dat van EOS. Bang & Blame van de Rapid Eye Movements, die zat daarvoor. En onze Quibus, koning Quibus, die kan ook even een kijkje nemen in de studio. Hij heeft honger. Maar ja, het beest heeft altijd honger, dus hij krijgt zo meteen wat eten. Na de uitzending. Eerst maar even muziek van de Christians. Harvest for the World op Seamarines.

Hallo, dit is de weerupdate. Het is wisselend bewolkt met vooral vanmiddag een aantal buien. Lokaal komt het ook tot onweer. Er waait een matige zuidwesten tot westenwind en het wordt 18 of 19 graden. Vanavond verdwijnt de buienkans en vannacht is het droog. Er zijn opklaringen en het kwik zakt tot een graad of 10 pijn. Morgen wordt een droge dag met geregeld zon. Bij een zwakke zuidwestenwind wordt het ongeveer 20 graden. Vrijdag staan weer enkele buien op het menu. Zaterdag wordt een droge dag met 21 of 22 graden. In de nacht naar zondag en zondag overdag is kans op buien. En tot zover de update.

The Blaze of the Glory. Bon Jovi was dat om 3:40. Zaterdag 12 september 2026. Je luistert naar Seabreeze AM. Ik kan het in het eerste uur al over het feit dat ik... Ik heb een tik dat ik zo nu en dan het internet afstruin op zoek naar nieuwe muziek en nieuwe artiesten. In het eerste uur hadden we Samara Barlow. Samara Starr. En dit uur komen we uit bij de nieuwe plaat van Sadie Barlow. Dit is Praying Through the Silence. Kippenvel. Goedemiddag.

13 weken top 40. 31 weken top 40. Ik draai de cijfertjes om. Pick op nummer 3. You Got Your Troubles and I've Got Mine. 1965 alweer. We gaan van 65 naar de eerste solo hit van Alida Sering. Dit is Hollywood 7 uit 1980.

Van begin tot eind helemaal gedraaid. Smoochie Dan, Wooden Hearts, Elvis, Aaron Presley. Ha, doet me goed jongens. Ha, ik was even afgeleid. Het is 13 voor 4, Radio Seabreeze. Zometeen Paul van der Mark vanuit Noord-Frankrijk. Tot die tijd hebben we onder meer nog de Mark & Clark Band. Maar eerst deze fantastische, lekkere plaat waar je een beetje een zomers gevoel van krijgt. Tenminste, ik wel. Waarom? Ja, you'll never know. Je zult het nooit weten. Dit is High Glass. Ik wil net mijn glas opheffen, maar dat heb ik net wel op aangeeft weggezet. Want het was toch leeg. Dus moet nog even gevuld worden. Kunnen we waarschijnlijk mooi doen onder de klanken van High Glass. Ik zei het al. You'll never know op Radio Seabreeze.

never know, you'll never know. Bracht de tijd op 9 minuten voor de klok van 4 uur. Komt niet zo vaak voor dat, dat er van die hele lange grote hits gedraaid worden. En anders, als ze gedraaid worden, dan is het al, zijn het van die single edits. Dan worden ze ingekort. Ik ben er niet zo van. Nummers zijn namelijk niet voor jammer te kort achternaam zo lang gemaakt. Highglass was er één van. Die we helemaal draaiden, bijna 6 minuten. You'll never know, you'll never know. Laatste plaat is trouwens ook weer zo'n lekkere lange van de Mark & Clark Band en de Worn Down Piano. Zo direct na het nieuws van 4 uur. Paul van der Mark. Zeezenders, klassiekers en andere pareltjes. Met een hele hoop weer verhalen over het wel en wee aan boord van de zendschepen in de jaren 60 en 70 en jaren 80. Paul van der Mark presenteert tot 6 uur en daarna uiteraard Leo van Dijk met Van Dijk breekt door. Vanavond ook nog Dave Hearn tussen 10 en middernacht. En de Saturday Night Train die blaast weer wat stoom af tussen 8 en 10 met Sjoerd de Jong. Morgenmiddag zijn we er weer tussen 2 en 4 net na Milko's Music Memories live vanuit zijn spiksplinternieuwe studio in Zelm in de Achterhoek. Wat mij betreft bedankt voor het luisteren en kijken. En we zijn er uiteraard weer morgen tussen 2 en 4. We gaan eruit met de Worn Down Piano. Dat was de verkeerde schuif, maar staan. Inderdaad. En de Mark & Clark Band. Tot morgen.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Tienduizenden mensen lopen mee met een klimaatmars in Amsterdam die van de Dam naar het Museumplein gaat. Zij eisen dat Nederland stopt met fossiele brandstoffen en sneller overstapt op schone energie. Die mars van zo'n 2,5 kilometer lang wordt georganiseerd door de Klimaatcrisiscoalitie. Linkse Kamerleden vinden dat het kabinet veel te weinig doet aan klimaatverandering, maar klimaatminister Van Veldhoven zegt juist dat ze is begonnen met een versnelling. Volgens de Amerikaanse

0: De Amerikaanse president Trump hebben de Houthis de VS gevraagd om zich niet te mengen in het conflict met Saoedi-Arabië, omdat ze niet met Amerika willen vechten. De door Iran gesteunde rebellengroep kreeg vrijdag de controle over de belangrijke zeestraat Bab al-Mandeb. Die is cruciaal voor de wereldhandel en de Saoedische olie-export. Ook zei Trump dat Iran waarschijnlijk achter een luchtaanval op Saoedi-Arabië zit, waardoor een belangrijke oliepijpleiding buiten werking is geraakt. Het dodental van de veerbootramp op de Filipijnen is opgelopen tot 76. De kustwacht heeft nog eens 41 lichamen gevonden aan boord van de uitgebrande veerboot. Het schip vloog woensdag in brand tijdens een reis van Manila naar Palawan. Er waren 134 mensen aan boord, onder wie 117 passagiers en 17 bemanningsleden. De veerboot strandde op zo'n 8 kilometer van de kust. Ruim 40 mensen konden worden gered, maar de brandweer kon vrijdag pas aan boord van het schip komen. En 250 gitaristen hebben vanmiddag in Hilversum een ode gebracht aan John Mayer. Zijn bluesalbum Continuum bestaat vandaag precies 20 jaar en inspireerde een hele generatie gitaristen om zelf te gaan spelen. De muzikanten speelden voor Beeld en Geluid in Hilversum samen het nummer Waiting on the World to Change. De jongste deelnemer was 10 jaar oud, de oudste 79. Initiatiefnemer Ed Struilaert wilde daarmee laten zien hoeveel invloed John Mayer op de hedendaagse gitaristen heeft gehad. Het weer vanuit het noordwesten toenemende bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog bij een graad of 22 en een matige aan zee tot vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt het koeler en krijgen we meer regen. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl. Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Start de motor. De boerderij wacht.
3: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
6: Gerenommeerde topmerken kunststof kozijnen kopen voor echte groothandelsprijzen? BSI is uniek in haar prijsstelling. Benieuwd naar jouw voordeel? Bekijk het direct op bsikozijnen.nl. En oh ja, BSI is met BSIJ.
7: Oh, oh, oh, de 1395 HM is er even niet.
8: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
9: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Welkom bij Zeeklassiekers en andere pareltjes. Dit is Paul van der Mark.
1: Zaterdagmiddag, 4 uur geweest hier bij Radio Seabreeze. Dat betekent inderdaad dat we de zeezenders weer centraal gaan zetten. Anton, dankjewel voor de afgelopen 2 uur hier bij het station. En leuk onderwerp. Nou ja, leuk als je aan boord van het schip zit en het loopt half onder water of het raakt op drift, zijn dat misschien wat minder leuke gebeurtenissen. Maar daar gaan we het onder andere vandaag wel over hebben. Historische reclames, historische jingles, historische verhalen en historische muziek. We begonnen met Jonathan King, Let It All Hang Out. Het is een fraaie van Jigsaw. Ken je hem nog? Mooie zeeklassieker in de vorm van Sky High.

0: De toon is alweer gezet met die heerlijke gouden ouwe uit de jaren 60, de jaren 70 en een beetje de jaren 80. Jigsaw en Sky High. En we gaan zo meteen eventjes aan boord van de Mi Amigo. Maar eerst even deze van Johnny Cash. Ring of Fire.
1: Love is a burning thing. And it makes

0: zeezender nieuws van toen.
1: Op vrijdagochtend 10 september 1976 slaat een huizenhoge golf de patrijspoort van de Mi Amigo Studio aan boord van de MV Mi Amigo kapot. Luister naar Mark Jacobs.
2: Onder het programma van Stan Haag. Toen zijn we in één keer verdwenen voor anderhalf uur ongeveer. En de reden daarvan was dat de patrijspoort van de studio van Mi Amigo hierboven door de enorme kracht van het water werd ingedrukt, waardoor een enorme hoeveelheid water in de studio terecht kwam. Nou, dat was me wat luisteraars. Ik had net de deur dicht gedaan van de studio en ik kreeg ook die golf over me heen. Dat was ook niet zo prettig, want er zat allemaal glas bij natuurlijk van die ruit die gesprongen is. In elk geval, de hele studio is onklaargemaakt. Het mengpaneel is een beetje ontploft. Er zaten allemaal buizen in die als sneeuwballen uit elkaar vielen en zo. De cassette recorders zaten vol met water en de Revox-bandrecorders en dergelijke. Maar goed, we hebben dus al onze spulletjes aan banden die nog goed waren mee naar beneden genomen. En de discjockeys van Radio Caroline hebben gezegd, nou jongens, wij stoppen onze uitzending, dan kunnen jullie onze studio gebruiken.

0: Train That Love van Soft Cell. Straks gaan we nog wat verder hoor met dat bewuste weekend op de Noordzee, waarbij het ontzettend hard stormde en ook de Miamigo toch wel redelijk wat water maakte. Straks verder, eerst eventjes deze. Big John.
1: Every morning at the mine you could see him arrive. He stood 6'6" and weighed 245, kind of broad at the shoulder and narrow at the hip. And everybody knew

0: Dus, het was lang geleden dat ik deze plaat gehoord heb, hoor. Ik kwam hem tegen de discotheek toen ik de plaat aan het thuiszoeken was voor het programma Jimmy Dean en Big Bad John.
1: En zeezender nieuws van toen.
0: Ook op zaterdag 11 september 1976 stroomt het nog heftig op de Noordzee. In de Caroline Studio lukt het nog maar net om een normaal programma te maken. Luister naar een fragment met Ed Foster.
2: Good evening, welcome along to Radio Caroline until 6 o'clock tomorrow morning on 259 meters in the medium wave band. Thank you, mi amigo, for doing the last 13 hours of continuous playing, although we did have some rather adverse conditions out here on the boat. This is Radio Caroline, it's 2 minutes past seven. If at any time we do change to tapes, it's because the weather has got so rough. We'll explain before we sort of change over, but it is almost impossible to play records in that sort of conditions because they keep bouncing, so there's point playing records because you'll just get peculiar noises and half a track instead of the full one, and it's good quality like it should be. So I must apologise. So if we have to change over to tapes again this evening because we're due for a false 6 to a false 8, so I believe, according to the weather forecast I saw on the television this evening, we might change over to tapes again. But let's hope not. Let's hope we can continue with the good live music. And I'll give you a rundown of the programmes this evening. From 7 till 10 o'clock this evening, it's yours truly, Ed Foster. From 10 till 1, it's Mark Lawrence. And from 1 till 4 this morning is Tom Anderson. And between 4 and 6, as usual, actually, is continuous music. So I hope you'll stay with us. And tomorrow at 6, we'll start our normal programming again.
0: Die nacht zal Radio Caroline net voor 3:30 de uitzendingen staken, omdat het schip op een zandbank terecht is gekomen en doorlopend opgetild wordt door het water en daarna weer teruggeworpen. 2 gaten in de bodem van het schip zijn het gevolg. Een deel van de bemanning wordt van boord gehaald. En op maandag 13 september, als het weer wat rustiger is, komt iedereen terug aan boord en treft een grote puinhoop aan.

was in de tijd dat iedereen dacht dat het afgelopen was met de radio en dat de videoclips het over zouden gaan nemen, maar niets is minder waar. Videocult, de radiostar, waren de Buggles en dit nummer kennen wij van de Nederlandse internationals. Maar dit is de originele, de Ronettes. You came, you saw, you conquered.

0: als je het mij vraagt, ging deze veel... En als de Wall of Sound van Phil Spector duidelijk hoorbaar hier bij de Ronettes. You came, you saw and you conquered.
1: Toen geluk nog heel gewoon was en reclame nog op zee werd gemaakt.
0: Ik heb ze weer voor je, een aantal van die fraaie historische reclamespots. En je weet het, hè. Ze hebben alleen maar historische waarde, niet meer en niet minder.
2: Quiet, rustig. Wat een hondje, hè? Luistert meteen naar His Master's Voice. Luister ook, geniet meer van je recorder. Stop er een High Dynamic Amy tape in en je haalt er veel meer uit. Amy High Dynamic tapes en cassettes. Het einde in betere geluidskwaliteit. AMI.
3: Even terug in de tijd, met de reclames van toen.
4: Modehuis Liene, uniek in Brugge. Modehuis Liene, toonaangevend in trouwkleding en avondkledij. Modehuis Liene in de Steenstraat te Brugge, formidabel door zijn speciale prijzen. In Brugge, Modehuis Liene.

0: zaten op deze zaterdagmiddag even in de jaren 80 samen met Elvin Stardust.
1: Zeker klassiekers en andere pareltjes, sweet memories.
0: Dat is een hele mooie. Nancy Sinatra, Lee Hazelwood en Some Velvet Morning.

0: Ik weet niet waarom, maar ik heb wat met dat lied. Ik vind het een hele goede combinatie, die man en die vrouw samen afwissend zingen. Nancy Sinatra en Lee Hazelwood. Een Some Velvet Morning.
1: Happy Radio, met zeezender nieuws van toen.
0: Nadat een storm in het weekend van 10 september 1976 bijna het einde betekent van die old lady, slagen de bemanningsleden erin het schip toch te redden. Het opruimen van alle rommel en herstellen van de schade duurt een paar dagen. Maar op 17 september kunnen zowel Radio Mi Amigo als Radio Caroline hun normale programma's weer hervatten.
2: Mi Amigo Internationaal Nieuws.
3: Luisteraars, een heel goedemorgen toegewenst. Na tot drift slaan van het zendschip MV Mi Amigo vorige week vrijdag, zijn de uitzendingen van het station gistermorgen om 8 uur hervat. De ravage aan boord van het schip was na de stormen van vorige week enorm te noemen. De Mi Amigo studio raakte daarbij onklaar. Radio Mi Amigo verzorgt haar uitzendingen op het moment niet vanuit haar eigen studio, maar vanuit de studio die op hetzelfde schip aanwezig is van Radio Caroline. Directie en discjockeys van Mi Amigo danken Caroline voor het spontaan beschikbaar stellen van hun studio, waardoor zij overdag haar uitzendingen zelfs moesten stoppen. Mi Amigo hoopt zo spoedig mogelijk haar eigen studio weer in gebruik te kunnen nemen, zodat de uitzendingen weer normaal kunnen plaatsvinden. Bij een zuidoostelijke wind is de temperatuur bij Mi Amigo op zee 15 graden.
4: Meer zeezenderfeiten en verhalen lees je in de gratis Zeeklassiekers nieuwsbrief. Ga naar de Facebookpagina van Zeeklassiekers en andere pareltjes en meld je aan. Dan heb je hem elke maand in je mailbox. Radio van Toen. Het blijft spannend en leuk.
0: Ja, en je kunt ook gewoon een mailtje sturen naar paul@radiosiebries.nl. En dan heb je hem voor je het weet in je mailbox. Die mooie Zeeklassiekers nieuwsbrief.

Geen zot en kroek en wel een beetje een toepasselijk plaatje bij dat stormachtige weer uit 1976. Easy Boy. Zometeen een mooi verhaal uit de geschiedenis van Radio Veronica. Maar eerst eventjes deze. In de jaren 70 scoorden ze één keer Sugarloaf. Don't call us, we will call you.

0: laatste week dat Radio Veronica uitzond, werden er talloze herinneringen opgehaald. We hebben er een aantal uitgehaald. Dit is er eentje van Wil Luikinga en Karel van der Woerd over onder andere de destijds rondgebazuinde FM-uitzendingen van Radio Veronica.
1: Hier Radio Veronica op 198 meter, de 33 meter band en FM.
2: Nou, dat was dan een van de allereerste omroepers van Radio Veronica, Max Groen. Hij heeft het over de 198 meter, 33 meter band en de FM. Maar zover wij dat hebben kunnen nagaan, en dat hebben we heel goed gedaan, is er nooit uitgezonden op de FM. En Karel van der Woerd zit hier naast me. En jij was in die tijd technicus. Weet jij er iets van die FM, Karel?
3: Ik weet er niks van.
2: Hoe ging dat dan? Hier?
3: Nou ja, je had natuurlijk twee dingen. Veronica aan land, of toen dan bij de oprichting de VRON. En op zee. En ja, je werkt hier in Amsterdam. En wat er op zee gebeurde, daar wist je niks van.
2: Dat was helemaal niet.
3: Nee.
2: Je maakte je bandjes en dat ging dan weg. En dan werd het wel uitgezonden, maar FM nooit gehoord.
3: Nee, maar het kon ook nauwelijks, hè, want het waren allemaal oude dumpspullen en zo die gebruikt werden. En ze hadden al moeilijkheden om de eerste zender de lucht in te krijgen op de middengolf. Dus laat staan dat je daar nog eens een keertje wat anders erbij gaat doen.
2: Ja. Max Groen die was omroepen. En we hebben gelukkig nog een klein stukje bewaard van een aankondiging en een plaatje van zijn programma Max Groen.
1: Hier zijn een paar aardige jongelui die luidkeels om een danspartner roepen. Marie heet ze. En de jongelui zijn de Gaylords. De song is Mama Mama Ma Marie.
4: Hey! Who's there?
5: Mama Mama Mama Marie.
4: Mama Mama Mama Marie.
1: Luisteraars, hebt u huisgenoten die niet geheel van dit programma kunnen genieten? Door slechthorendheid of doofheid? Breng hem dan terug in het volle leven met een Audium hoortoestel. Audium, het hoortoestel van Nederlands fabrikaat, maakt het leven weer luisterrijk. Vraagt een erkende handelaar om een demonstratie met Audium. En ik ga verder met een oude getrouwe van alle discjockeyprogramma's, Pat Boone. Begeleid door het orkest van Billy Vaughan zingt hij Begin the Begin.
0: En zo klonk Radio Veronica aan het begin van de jaren 60. En zo klinken wij anno 2026 hier bij Radio Cyprus. Leuk dat je erbij bent. We zetten tot 6 uur de zeezenders centraal hier. Niet alleen herinnering aan de zeezenders, maar ook aan hun muziek. Zoals deze, Stories.

0: waren destijds twee versies van dit nummer 1 van Hot Chocolate. En deze van Stories. En deze was eigenlijk wel de grote hit in de jaren 70. Brother Louie.
1: Going back in time on the sounds of the nation, it's a flashback.

Ik weet wel, het programma Muziek Terwijl U Werkt van Radio Veronica, waarbij de platen helemaal gedraaid werden, was mijn favoriet programma om daar de plaatjes van op te nemen op mijn cassette recordertje. En dit nummer kwam regelmatig langs en stond dus ook regelmatig op mijn cassette recordertje. Ook Carol van Niels Sedaka.

0: radioverhaal.
1: En ik heb er weer eentje. Een plaat met een radioverhaal. Een plaat die door de zeezenders gebruikt werd. En we gaan eventjes de zaak historisch onderbouwen.

Radio Veronica had in de laatste jaren een aantal actiejingles die mensen opriepen om naar Den Haag te komen of om lid te worden. En gebruikte daarvoor de intro's van bestaande nummers. En je hoorde het er straks, we moeten naar Den Haag en schrijven naar Den Haag. En daarvoor gebruikten ze het begin van dit nummer van Free. All right, nou vrienden, we gaan even op weg naar het nieuws en de reclame van 5 uur. Ik ben aan de andere kant van het hele uur bij je terug met deel 2 van dit programma.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Tienduizenden mensen hebben vandaag in Amsterdam meegedaan aan de klimaatmars. Volgens de organisatie waren er ruim 40.000 deelnemers. 3 jaar geleden waren dat er nog 85.000. Die mars van de Dam naar het Museumplein verliep zonder grote problemen. De demonstranten riepen premier Jetten op om te stoppen met fossiele brandstoffen. Er werd op veel protestborden een klimaatdrammer genoemd. Volgens de organisatie haalt Nederland zonder extra actie zijn klimaatdoelen niet. De Duitse politie verdenkt een Rus van de Russische militaire inlichtingendienst GRU van betrokkenheid bij een geplande aanval op de luchthaven van Leipzig met een drone met explosieven. Volgens de krant Welt am Sonntag gaat het om een Rus en een Wit-Russische verdachte. Ze zouden de explosieven via Bulgarije en Servië naar Duitsland hebben vervoerd. Duitsland heeft Rusland eerder al verantwoordelijk gehouden voor de plannen, maar Moskou ontkent alles. Het Duitse onderzoek loopt nog. Volgens de Amerikaanse president Trump hebben de Houthis de VS gevraagd om zich niet te mengen in het conflict met Saoedi-Arabië, omdat ze niet met Amerika willen vechten. De door Iran gesteunde rebellengroep kreeg vrijdag de controle over de belangrijke zeestraat Bab al-Mandeb. Die is cruciaal voor de wereldhandel en de Saoedische olie-export. Ook zei Trump dat Iran waarschijnlijk achter een luchtaanval

0: op Saoedi-Arabië zit, waardoor een belangrijke oliepijpleiding buiten werking is geraakt. En het prentenboek Het meisje met zaadjes in het haar heeft dit jaar de Thea Beckmanprijs gewonnen. Het boek van Nancy Bosmans gaat over het Ghanese meisje Ja dat met haar moeder haar dorp moet verlaten. De jonge Beckmanprijs ging naar de Titanic en het raadsel van de grote Omar van Lucinda Vos en Marlene Rebel over een jongen die stiekem aan boord van de Titanic klimt. Beide winnaars krijgen €1250. De Thea Beckmanprijzen voor de beste jeugdboeken worden elk jaar uitgereikt. Het weer vanuit het noordwesten toenemende bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog bij een graad of 22 en een matige aan zee tot vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt het koeler en krijgen we meer regen. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
4: De schoolfoto's komen er weer aan.
5: Ben jij al voorbereid?
4: Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
6: Start de motor! De boerderij wacht!
7: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
8: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
9: Omdat ik samen verder wil.
10: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
11: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
12: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time2Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
13: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
14: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1098
15: en de 1395.
16: Zet je radioklem op 1098 en 1395 AM.

Smile aan het begin van het tweede deel van dit programma op deze zaterdagmiddag hier bij Radio Seabreeze. It's gonna be alright. In dit uur staan we toch stil bij de problemen aan boord van de EEG'er van Radio Delmare. En nou, verder wat oude reclamespots, oude jingles en muziek uit dat gouden zeezendertijdperk. En na Smile is het tijd voor deze van Olivia Newton-John.

Ik denk dat ze het meest beroemd werd hier in Nederland door haar deelnemen aan de film Grease samen met John Travolta. Olivia Newton-John en A Little More Love.

0: In de programmering van Radio Monique was af en toe tijd voor boordmijmeringen. Die gaven een heel mooi inkijkje in het leven aan boord van het zendschip.
1: Het is precies 4:30, nou ja, 8 seconden erover. Dat betekent tijd voor onze wekelijkse boordmijmeringen.
2: Net als bij u thuis gebeuren ook hier aan boord van die kleine huishoudelijke ongelukjes. Waarmee maar weer eens gezegd is dat wij ook maar mensen zijn, mocht u daar eventueel aan twijfelen. Maar goed, ongelukjes dus. Zo is het alweer een hele tijd geleden dat onze medewerker De Valk tijdens zijn eerste boordperiode te maken kreeg met de ransonering van het drinkwater. Er was overigens wel voldoende regenwater, dat buiten te vinden was in grote tonnen. Op een avond besloot De Valk zijn handen in plaats van in zeewater maar eens met regenwater te wassen. Dus hij naar buiten met een stukje zeep. Maar hoe spoel je je handen na het wassen nou af? Zou je ze in de regenton steken, dan kun je dus meteen al dat kostbare regenwater wel weggooien. Gelukkig stond er naast de regenton een kannetje waar zo te zien ook regenwater in zat. En dus besprenkelde de heer De Valk zijn handen met smeerolie. Overbodig dus te vermelden dat handen, kleren en beddengoed nog dagen daarna naar de smeerolie stonken. Een andere medewerker, wiens naam hier onvermeld blijft, maar hij is regelmatig te horen tussen 4 en 6, greep zoals elke avond voor het slapen gaan in het halfdonker naar tandenborstel en tandpasta. En begaf zich naar de dichtstbijzijnde wastafel. Kort nadat de tandenpoets een aanvang had genomen, realiseerde onze jonge vriend zich dat de smaak van deze tandpasta hem wel heel erg onbekend voorkwam. Geen tandpasta dus, maar zalf tegen spierpijn. Nou is dat natuurlijk ontzettend handig voor disjockeys. En gezegd moet worden dat de hoofdpersoon van dit verhaal sinds die tijd bekend staat als een soepele en snelle spreker. Er zal, zoals gezegd, weinig verschil zijn tussen huishoudelijke ongelukjes hier en bij u thuis. Maar de kans dat hier iets gebeurt is groter. Radiomakers behoren kennelijk tot een onhandig soort mensen. En bovendien zijn ze in een aantal gevallen moederpappot nog maar net ontgroeid. Het zal niet de eerste keer zijn dat hier de mysteries van het bakken van een ei moeten worden onthuld. Nee, nee, namen noemen we niet. Uw waarnemer, zelf een dagje ouder, beziet dit met leedwezen en denkt terug aan zijn roerige jaren. Maar de tijd snelt voort. Buiten op het dek zit een vogel die niet op zee thuis hoort. Ach ja, de trek naar het zuiden is alweer begonnen.

probeer me dat een beetje voor de geest te halen. Dat je je handen hebt gewassen. Dat je denkt van nou, ik spoel ze even af. En dat het geen water is, maar smeerolie. Ja, nou. Leuke verhalen zijn dat. Die boordmijmeringen vanaf de Ross Revenge. We gaan in de jaren 60. Met de Goldenering.

fraaie van het Haagse viertal, de Goldenering. Ja, we hebben weer een aantal fraaie commercials van destijds. Ze hebben alleen maar historische waarde.

0: Lexington.
1: Real American purist flavor. It's the smoke called sportsman favor. It's alive, alive with flavor. Smoke Lexington.
2: Actieve mensen kiezen Lexington.
3: Even terug in de tijd met de reclames van toen.
4: Kom met twee zakjes smis elkaar tegen, zegt het ene zakje smis. Wat zie jij er slecht uit, zegt het andere. Ja, de mannen kunnen niet van me afblijven. Ik heb er nog één. Kom met twee zakjes smis elkaar tegen.
5: Alweer?
4: Ja, zegt het ene zakje tegen het andere. Je ziet eruit om op te vreten. Ik heb er nog één.
5: Stil, stil.
4: Staan twee zakjes smis in een donkere portiek. Krak, smak, krak, smak, krak, smak,
6: krak. Als je zo flauw bent, neem je gewoon een hartig zakje smis tussendoor.
7: Goeie smisdag.

0: Vrij van Sandy Shaw. We zaten weer eventjes in de jaren 60 op deze zaterdagmiddag bij Radio Seabreeze met Tomorrow.
1: Zeezender nieuws van toen.
0: Op 11 september 1978 slaat de Aegir van Radio Delmare van haar anker. Luisteren naar het relaas van René de Leeuw.
2: Volgende ochtend werd ik wakker gemaakt door Jan Reumer. Mijn gewone tijd, want Jan deed het programma tussen 7 en 9. En ik werd altijd om zo'n 9:15 wakker gemaakt. Dan ging ik altijd een kopje thee zetten, een paar boterhammetjes eten en dan om 9:00 mijn eigen programma doen. Ik werd dus om 8:30 wakker gemaakt door Jan Reumer. Die zei tegen mij, René, wil je alsjeblieft je bed opkomen? Want het is zo'n slecht weer. En we liggen al de hele tijd dwars in de storm. En dat is iets wat heel vreemd was op de Aegir. Want als er een beetje ruw weer was, dan hield de Aegir zich altijd recht in de golven. Dus ik kom mijn slaapkamer uit, ga het trappetje op. Ik denk, ik zal eens even buiten kijken of het nog echt zo slecht weer is. En ik kom naar buiten en ik zie daar, pakweg 200 meter afstand, de elektriciteitscentrale van de Maasvlakte voor mijn neus. En dan komen die grote elektriciteitscentrale normaal, dat is een positie voor Goree wel zien, maar dan heel klein. En op dat moment was die verschrikkelijk groot. En het enige wat we konden doen op dat moment is gewoon nog een SOS uitzenden. Ik was zelf een beetje zenuwachtig en maar meer nog teleurgesteld met het feit dat gewoon alles in één keer voorbij was. Wij zijn ons anker kwijt en we liggen midden op de Noordzee, niet meer midden op de Noordzee, vlak voor de Zeeuwse kust. En als u dit hoort, waarschuwt u dan onmiddellijk kustwacht, want anders kunnen we niet meer gered worden. We liggen voor Zeeland, voor de rotsen en dat vlakbij de kerncentrale. Dus als u dat kustwacht wilt vertellen, laat ze dan ontzettend snel komen, want anders is het gebeurd. We kunnen ze 3 lijken zien aansporen morgen, 4, 5, 6. Dit is Radio Delmare. SOS, SOS. Mayday, mayday. Wij zijn losgeslagen van ons anker. We liggen nu voor de Zeeuwse kust. Heel vlakbij de rotsen. Als u die bereikt hebben, is het einde. Dus als u dit hoort, waarschuwt u alstublieft de kustwacht. Alstublieft. Mayday.

0: Dat is een track van een van mijn favoriete LP's, albums aller tijden. Het album The Year of the Cat van Al Stewart. En een van de singlehits daarvan, hoorde je net, dat was On the Border. En we gaan terug naar de jaren 60.
1: Een echte zeeklassieker. Bij Paul van der Mark.
0: Dat doen we met Tom Jones.

0: Zeezender Nieuws van toen.
1: Het van het anker slaan van de EGIR op 11 september 1978 betekent tevens het einde van de eerste uitzendpoging van Radio Delmare.
2: NCRV, hier en nu. Noortje van Oostveen.
3: Goedemiddag, luisteraars.
4: Dit is Radio Delmare. SOS, SOS. Mayday, mayday. Mayday, mayday, mayday.
3: Dit is wat de luisteraars naar de piratenzender Radio Delmare vanmorgen konden horen toen het zendschip EGIR door de storm lossloeg van zijn ankers. In Maassluis is op dit moment verslaggever Leo Touw, die we nu aan de telefoon hebben. Leo, hoe is het met het zendschip EGIR? Heb jij dat inmiddels daar in Maassluis gezien?
5: Nou, Noortje, de EGIR komt op het ogenblik hier de haven van Maassluis binnen. Getrokken door een sleepboot en geëscorteerd door twee boten van de rivierpolitie.

hadden in het eerste uur het bombastische geluid van de Ronettes. Deze heren doen er niet voor onder. Righteous Brothers en You've Got... Nee, You've Lost That Loving Feeling. Je moet het wel goed doen van de Mark.

0: dan eventjes aan boord van de Rolls Revenge. Het is half september van het jaar 1986.
1: Haagse Harry komt even binnen zitten. Harry, goedemiddag. Wat is hij allemaal aan, joh?
2: Gewoon een riempje.
1: Noem je dat een riempje? Een riempje, er zit haken aan en toestanden. Volgens mij een klimgordel of zo, klopt dat?
2: Ja, een klimgordel of zo.
1: Vertel eens, wat doe je zo hier aan boord de laatste dagen?
2: Ja, ik heb vanaf vorige week zaterdag tot en met afgelopen vrijdag constant geverfd. En ik moet zeggen, het oogt een stuk beter dan het is geweest.
3: 14 minuten voor 6 is het geworden. Windkracht 4 tot 6. We doen het weer hartstikke live vanaf die hoogloze Noordzee. En hoe groot zijn dat die golven waren, mannen?
2: Nou, ik ben net even buiten bezig kijken en schat dat ze minimaal 3 meter zijn.
3: Minimaal 3 meter. Dus ongeveer net zo groot als jij en ik op elkaar.
2: Ja.
3: Ik bedoel, opgestapeld, hè?
1: 10 voor 9.
3: Ja, ja, ja. Hier is hij weer.
4: Ah, nu even stoppen met die afgezaagde platen draaien.
3: Daar is hij dan weer. De Haagse Harry hit-tip van deze week. Delenco, snackbar van Rita.
5: Oh, wat heb ik een trek in een lekkere...
3: Ah, lekker fris weertje hier op zee. En dat heeft zo zijn voor- en zijn nadelen. Iets waar we eigenlijk al een tijdje op zaten te wachten is... vanmiddag gebeurd een van de belangrijke lange tuitdraden. Die was doorgebrand. Tenminste, de draden niet de isolator. En die moest vervangen worden. En dat is een karwei niet mooi meer. En als je dat bij windkracht 6 op zee moet doen, is dat nou niet altijd prettig. Maar het is weer gelukt. Onze Haagse Harry is in de top gegaan. Helemaal bovenin, dat is 90 meter hoog. En dan gaat het zo'n beetje zo 12 meter heen en weer. Ken je het gevoel? Nou, ik gelukkig niet, hoor. 7 over half 7. Dit is Monique en we zijn er gelukkig weer. In de studio, even zijn wanden uitgetrokken en zijn koppel afgedaan met
2: alles
3: al die metalen toestanden. Vertel eens, hoe was het daarboven?
2: Ontzettend winderig, je moest je vreselijk vasthouden. Je ging bijna een beetje 7, 8 meter naar voren en dan ben je 7, 8 meter naar achter toe. En toch moest je naar boven toe. En dat was heel erg vermoeiend, kan ik voorstellen.
3: Ja, dat kan me voorstellen.
2: Het was niet zonder gevaar.
3: Hoe ziet dat er nou uit als je nou helemaal bovenin, want ik heb ontzettend hoogte.
2: Je ziet onder je heel ver. Onder zie je dan de boot.
3: Ja.
2: En niet heel ver onder zie je dan een paar stipjes. Dat schijnen dan mensen te zijn. Het kan een druffel zijn in ieder geval, maar ik moet niet onderscheiden.
3: Hé, hey, Harry, hartstikke bedankt voor je moeite, hoor. En morgenochtend om 8:45, dan horen we weer in de show van Jan. In Opstaan met Monique. Hé, ik laat je achter met Stan Ridgway en Camouflage.
0: Dat was Radio Monique, half september van het jaar 1986. Haagse Harry zat helemaal in de top van die 90 meter hoge zendmast. Ik moet er niet aan denken.

0: En de treiterschijf van 12 juni van het jaar 1971, Graham Nash, Chicago. En ik heb nog zo'n mooie zeezenderschijf voor je.
1: Let op, hier komt Veronica's alarmschijf.
0: En daarvoor gaan we terug naar 15 augustus van het jaar 1970.

0: alarmschijf van de 15 augustus van het jaar 1970. Hurt and Fire en Wild and Exciting.
1: Meer zeezenderfeiten en verhalen lees je in de gratis Zeeklassiekers nieuwsbrief. Ga naar de Facebookpagina van Zeeklassiekers en andere pareltjes en meld je aan. Dan heb je hem elke maand in je mailbox. Radio van Toen. Het blijft spannend en leuk.
0: En een mailtje naar paul@radioseabreeze.nl is ook voldoende om de nieuwsbrief in je mailbox te krijgen. Vrienden, zit er op deze aflevering van Zeeklassiekers en andere pareltjes. Ik wens je zometeen heel veel plezier met Leo van Dijk. En dit programma is er weer volgende week. Zaterdag van 4 tot 6. En als je het nog een keer wilt terughoren, kan op onze website bij Programma's Gemist. Ik wens je nog een heel fijn weekend.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Chinese president Xi Jinping riep alle deelnemende landen op de BRICS-top in India op om zich meer in te zetten voor vrede in het Midden-Oosten. Volgens Xi is de wereld niet gebaat bij de oorlog en wil China samen met andere landen werken aan vrede en stabiliteit. De 11 BRICS-landen, met naast China ook Rusland, India, Iran, de Verenigde Arabische Emiraten en Saoedi-Arabië, roepen in een gezamenlijke verklaring de strijdende partijen op tot terughoudendheid. Ze waren eerder nog niet zo eensgezind. De 150 graven die vandaag konden worden geadopteerd op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten waren razendsnel vergeven. Na 6 jaar aanmeldstop konden belangstellenden zich weer inschrijven en alle plekken waren binnen 20 minuten toegewezen. Op die begraafplaats worden bijna 10.000 Amerikaanse militairen herdacht die omkwamen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Wie zo'n graf adopteert, bezoekt het meerdere keren per jaar en legt er op speciale dagen ook bloemen. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK krijgt in 2 dagen tijd ruim 80 miljoen euro aan donaties toegezegd. De partij van Nigel Farage krijgt het geld van 2 crypto-miljonairs. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige politieke donaties ooit in het Verenigd Koninkrijk. Tegelijkertijd ligt de partij onder vuur vanwege eerdere schenkingen die mogelijk niet zijn opgegeven. Ook zijn er geheime opnames opgedoken waarin medewerkers praten over het omzeilen van de regels voor buitenlandse donaties. En in de buurt van Gent is vandaag een wel heel bijzondere dubbele bruiloft gevierd. Een identieke tweelingbroer trouwde er met ook een identieke tweelingzus en tegelijkertijd trouwden ook hun tweelingbroer en zus met elkaar. De twee broers zijn 32, de zussen 30 jaar oud. De 4 wonen al samen en hebben dezelfde studies, hobby's en zelfs vergelijkbaar werk. Ze kenden elkaar al 8 jaar voordat de 2 koppels uiteindelijk gingen trouwen. Voor de 4 is hun gezamenlijke bruiloft nu een droom die is uitgekomen. Het weer, toenemende bewolking met regen in het midden en noorden en vannacht overal bij dan 14 tot 18.

0: 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Morgen wordt het koeler dan vandaag met ook meer regen. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
2: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
4: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
5: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
6: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
7: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Goedenavond allemaal.
1: We kijken op de kalender en we zien dat het 12 september is vandaag. Dag 8, laat ik maar eens een keertje met Earth, Wind and Fire beginnen in september. Natuurlijk Paul van der Mark weer bedankt voor je programma Zeeklassiekers en andere pareltjes. Ja, 12 september vandaag is Nationale Cafédag. En ik had al klaarstaan, maar maakt niet uit. Ja, Nationale Cafédag is een beweging die de lokale cafécultuur in de schijnwerper zet. En wat had ik dan klaarstaan? Dit!
2: Weet je wat? Ik ga naar de kroeg.
3: Ja, laat jij je eigen maar weer vol, oupie. Drunk or hol.
1: Dat bedoel ik. Vandaag is het ook Mindfulness Day. Een moment om bewust in het heden te leven. Ja, dat is ook wat, hè? Want er zijn veel mensen die ook in het verleden leven en met pijnlijke herinneringen blijven zitten. En 12 september is ook de dag van de scheiding. Een dag waarop aandacht wordt gevraagd voor goede begeleiding rondom scheidingen. En ik heb zo een goed popliedje wat gaat over het scheiden van elkaar. De nummer 1 hit van vandaag uit 1980. Ik heb ook nog een blokje popnieuws en de plaat en zijn verhaal komen ook weer langs.
4: Enjoy your weekend! Classic oldies, rock ballads, 60s, soul.

Radio Seabreeze, zaterdagavond 12 september met Queen and No One Bites the Dust. Ja, die bassist van Queen mocht eigenlijk nooit een liedje schrijven, totdat Freddie Mercury zei van, nou vooruit John, schrijf maar wat. Uit de pen dus van John Deacon dit liedje. En daarvoor nog Little River Band en Reminiscing. Van Dijk breekt door met zometeen de nummer 1 hit van vandaag. Het liedje gaat over de scheiding tussen, nou ja, je hoort het zometeen. Nou, deze van R.E.M. This one.

echt helemaal over de zomer. Uit 1964. Een van de populairste zangeressen uit Engeland in de jaren 60. Ze werd ook de Queen of White Soul genoemd. Dusty Springfield en The Summer Is Over. En natuurlijk werd dit liedje ook gebruikt in een jingle die Radio Veronica vaak gebruikte tijdens de zeezenderperiode. Het is tijd voor de nummer 1 hit van vandaag. Het nummer is geïnspireerd door de scheiding tussen Björn en Agneta. Het nummer beschrijft treffend de pijn bij een relatiebreuk, waarbij de ene persoon alles verliest en de ander verder gaat. Hoewel Björn zegt dat het niet letterlijk over zijn scheiding van Agneta ging, maakte hun recente scheiding het nummer extra emotioneel en intens. Vandaag, 12 september, maar dan in het jaar 1980, stond ABBA op nummer 1 met het prachtige liedje The Winner Takes.

ABBA en Winner Takes It All. Ja, en Byrne heeft het eigenlijk nooit echt toegegeven dat dit liedje gaat over zijn scheiding met Agnetha. Maar we gaan ook verhalen de ronde dat hij nummer schreef kort na de scheiding met Agnetha. Met een fles whisky in de hand. En dit kwam dan uit zijn pen. En er zijn wel traantjes gelaten hoor. Ja, zeker. De nummer 1 hit van vandaag uit de top 40 van 12 september 1980. ABBA dus met The Winner Takes It All. En deze man, Teddy Swims, komt binnenkort naar Nederland. Zometeen daar meer over. Dit is zijn laatste single hier bij Radio.

Over liedjes en scheiden gesproken. De leden van Fleetwood Mac hadden er ook wel een handje van, hoor. Met name Lindsey Buckingham en Stevie Nicks vlogen elkaar wel eens in de haren. En kant ook met hun relatie. Ja, ja, zo gaat dat als je elkaar optrekt 24 uur per dag. Dan kan dat wel eens gebeuren dat je elkaar beu wordt. Dat was bij Fleetwood Mac helemaal het geval. En daar kwam dit prachtige liedje uit voort. Go Your Own Way. Ik heb wat concertnieuws voor je. Wegens de grote vraag naar tickets kondigt Simple Minds een extra show aan in de Ziggo Dome op zaterdag 1 mei 2027. Nou, eerder werd al een concert aangekondigd voor vrijdag 30 april 2027. En beide shows maken deel uit van de V-Tour 2027, waarbij Level 42 als special guest optreedt. De kaartverkoop is gisteren begonnen. Tickets voor het concert kosten tussen de 75 en 131 euro. Ja, en dan Teddy Swims. Ik draaide hem net met zijn laatste single, Mr. Know It All. Hij komt met zijn Ugly Tour naar de Ziggo Dome in Amsterdam. En wel op 16, 17 en 18 maart volgend jaar. Ja, die tournee markeert de grootste Europese headline shows van de artiest tot nu toe. En dat is een goede artiest, hoor. Want hij heeft fantastische muziek gemaakt. En live is hij ook heel erg goed. En dan nieuws over Stevie Wonder. De man komt weer eens naar Nederland. Op 28 oktober staat hij in de Ziggo Dome in Amsterdam. En tijdens deze jubileumtour zet hij zijn meesterwerk Songs in the Key of Life centraal. Het dubbel album verscheen eind september 1976, 50 jaar geleden dus. Het album won 4 Grammy Awards, waaronder Album of the Year. En groeide uit tot een belangrijk werk binnen soul, funk en pop. En van dit baanbrekende album speelt Stevie Wonder op 28 oktober alle nummers van I Wish tot Sir Duke en vele andere. De kaartverkoop voor dit concert is gisteren van start gegaan.

0: ik zat even te snorren op het World Wide Web. Te kijken hoe lang het geleden is dat Robert Nijs is overleden. Dat is ook alweer 16 maart vorig jaar. 82-jarige leeftijd. Man, wat gaat de tijd snel. Het was uit de jaren 80. Leuk liedje van hem. Bo. En daarvoor nog uit de plaat Songs in the Key of Life. Exact 50 jaar geleden kwam die plaat uit. Ik draaide daarvan I Wish.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Of keert, het hele leven draait maar om één ding. Zolang je een goede baan hebt met een dik salaris, heb je het helemaal voor elkaar. Tenminste, dat is wat ze je willen laten geloven. Pak wat je pakken kunt en laat die bankrekening van je maar lekker volstromen. Op die manier heb je genoeg voor je tweede auto, je vakanties in een 4-sterrenhotel en voor caviar. Nou, wil je een compleet voetbalelftal kopen, alles is mogelijk. Maar mensen moeten het niet in hun hoofd halen om aan mijn centen te komen, want wat van mij is, blijft van mij en van niemand anders. En kom ook niet aan met dat gedoe over liefdadigheid en goede doelen. Ik heb niks om weg te geven. Nou ja, behalve als ik een privévliegtuig nodig heb. Je wilt als mens toch een beetje fatsoenlijk reizen, of niet soms? Ja, ik weet het, volgens sommige mensen moet je alles dat je hebt eerlijk delen met anderen. En dat vind ik prima, maar kom niet aan mijn stuk van de taart. Anders moet ik het met minder doen, en dat kan niet. En je hoeft niet jaloers te zijn. Iedereen weet toch dat al die munten en briefjes voor een groot deel verantwoordelijk zijn voor alle ellende op de wereld. Wees blij als je baas je weer geen opslag wil geven. Komt toch alleen maar narigheid van. Neem dus van mij maar aan. Al dat geld en al dat gedoe, het is nergens goed voor. Streef niet naar meer, want je krijgt alleen maar problemen door. Maar ik waarschuw je wel. Kom niet aan mijn geld. Hoe moet ik anders mijn luie luxe leven leiden?
1: Dit was het verhaal van deze plaat.

Money, money, money, money, money. Ja, het wordt steeds gekker, dames en heren. Ik was een paar dagen geleden in Duitsland aan het tanken. Ik dacht van nou even langs de snelweg, even denken. In Duitsland is het toch goedkoper? Nou, ik schrok me rot. €2,75 mensen voor een eurotje, voor litertje €1,95. Ja, geld hè. Huishoudens hebben volgend jaar iets minder te besteden. De koopkracht daalt volgend jaar, dat blijkt uit nieuwe cijfers. Het kabinet trekt €1,5 miljard uit voor koopkrachtreparatie. Maar dat is niet genoeg om de koopkracht te laten stijgen. Ja, in de berekening staat dat de koopkracht voor de meeste mensen met 0,1% afneemt volgend jaar. Ook twee verdieners, hoge inkomens en middeninkomens, gaan er allemaal iets op achteruit. De lage middeninkomens blijven gelijk. Voor gepensioneerden 0,3% en mensen met een laag inkomen 0,2% neemt de koopkracht iets toe. Ja, mensen die werken, ja, die worden niet beloond op deze manier. Maar goed, laat ik daar niet over uitweiden. Dit was Van Dijk breekt door voor zaterdag 12 september. Zometeen het duo Non en Stop. Daarna om 8 uur vertrekt de trein. De Saturday Night Train van... Heb je ook alweer? Dat is stom van mij. Sjoerd de Jong, hè? Ach ja, dat brein van mij. Ook nog de Dave Show met David Hearn vanavond tussen 10 en 12. Ga je een grenzeloos leuk weekend toewensen? Heb je inmiddels al natuurlijk, zit er middenin. Blijf lekker luisteren naar Simplies vanavond. Ik ga er nog één voor je draaien uit de film. Ja, Dirty Dancing, daar is die weer. Eric Carmen en Hungry Eyes. Fijne avond.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De graanexport uit Oekraïne ligt vrijwel stil door intensievere Russische aanvallen op graanterminals en schepen. En andersom bombardeert Oekraïne Russische havens, waardoor de wereldwijde graanexport stilvalt en de prijzen met een derde stijgen. Rederijen mijden de Zwarte Zee of rekenen veel hogere tarieven. Rusland valt de voedselketen bewust aan nu in Oekraïne de oogst binnenkomt. Moskou heeft het ook gemunt op distributiecentra voor supermarkten om de Oekraïnse burgers murf te krijgen. De Chinese president Xi Jinping riep alle deelnemende landen op de BRICS-top in India op om zich meer in te zetten voor vrede in het Midden-Oosten. Volgens Xi is de wereld niet gebaat bij de oorlog en wil China samen met andere landen werken aan vrede en stabiliteit. De 11 BRICS-landen, met naast China ook Rusland, India, Iran, de Verenigde Arabische Emiraten en Saoedi-Arabië, roepen in een gezamenlijke verklaring de strijdende partijen op tot terughoudendheid. Ze waren eerder nog niet zo eensgezind. De 150 graven die vandaag konden worden geadopteerd op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten waren razendsnel vergeven. Na 6 jaar aanmeldstop konden belangstellenden zich weer inschrijven en alle plekken waren binnen 20 minuten toegewezen. Op die begraafplaats worden bijna 10.000 Amerikaanse militairen herdacht die omkwamen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Wie zo'n graf adopteert, bezoekt het meerdere keren per jaar en legt er op speciale dagen ook bloemen. En tijdens de door tienduizenden deelnemers gelopen klimaatmars in Amsterdam was er vanmiddag ook een pro-Palestijnse actie. Een kleine groep, soms gemaskerde demonstranten, riep leuzen en droeg een spandoek met steun voor Hamas. Dat leidde tot afkeurende reacties van andere deelnemers aan de mars die voor het klimaat werd georganiseerd. Volt-fractievoorzitter Dassen noemt het waardeloos omdat het volgens hem vandaag moest gaan over klimaat en de zorgen over de toekomst. Het weer, toenemende bewolking met regen in het midden en noorden en vannacht overal bij dan 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Morgen wordt het koeler dan vandaag met ook meer regen. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl. Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen.

0: met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
1: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sybris, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sybris app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
2: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
0: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klant of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl. Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
4: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
5: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1098 en de 139.

Radio Seabreeze. 1098 of 1395 AM. AM. AM.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze. De graanexport uit Oekraïne ligt vrijwel stil door intensievere Russische aanvallen op graanterminals en schepen. Moskou heeft het ook gemunt op distributiecentra voor supermarkten om de Oekraïnse burgers murf te krijgen. De Chinese president Xi Jinping riep alle deelnemende landen op de BRICS-top in India op om zich meer in te zetten voor vrede in het Midden-Oosten. De 150 graven die vandaag konden worden geadopteerd op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten waren razendsnel vergeven. En tijdens de door tienduizenden deelnemers gelopen klimaatmars in Amsterdam was er vanmiddag ook een pro-Palestijnse actie. Een kleine groep, soms gemaskerde demonstranten, riep leuzen en droeg een spandoek met steun voor Hamas. Het weer, toenemende bewolking met regen in het midden en noorden en vannacht overal bij dan 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Morgen wordt het koeler dan vandaag met ook meer regen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze.

0: Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Iran zou vanuit China satellietbeelden hebben gekregen van een Jordaanse basis waar Amerikaanse militairen zijn gelegerd. Dat meldt de Wall Street Journal op basis van anonieme Amerikaanse functionarissen. Op die basis kwamen in juli 3 Amerikaanse soldaten om bij een Iraanse raketaanval. China zegt bewijs te willen zien en ontkent betrokkenheid van Chinese bedrijven. Over 12 dagen ontmoet Amerikaanse president Trump zijn Chinese ambtgenoot Xi. Mogelijk gaat het hier ook over. De graanexport uit Oekraïne ligt vrijwel stil door intensievere Russische aanvallen op graanterminals en schepen. En andersom bombardeert Oekraïne Russische havens, waardoor de wereldwijde graanexport stilvalt en de prijzen met een derde stijgen. Rederijen mijden de Zwarte Zee of rekenen veel hogere tarieven. Rusland valt de voedselketen bewust aan nu in Oekraïne de oogst binnenkomt. Moskou heeft het ook gemunt op distributiecentra voor supermarkten om de Oekraïnse burgers murf te krijgen. Een Tsjechische alpinist is om het leven gekomen in het Mont Blanc-massief. De man van in de 40 werd donderdag meegesleurd door steenslag. Dat gebeurde in de beruchte Couloir du Goûter op de klassieke route naar de Mont Blanc. Het gebied staat bekend als een van de gevaarlijkste delen van die route. Een vriend die met hem onderweg was, waarschuwde de hulpdiensten. In juli kwamen op dezelfde plek in het Mont Blanc-massief ook al 2 Tsjechische bergbeklimmers om door steenslag. En de Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven is op 84-jarige leeftijd overleden. Hij was veroordeeld tot 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia en Guinea. Kouwenhoven leverde rond de eeuwwisseling wapens aan de Liberiaanse dictator Charles Taylor en schond daarmee internationale wapenembargo's. Hij vluchtte naar Zuid-Afrika en wist uitlevering aan Nederland jarenlang te voorkomen. Kouwenhoven heeft altijd zijn schuld ontkend. Het weer, toenemende bewolking met regen in het midden en noorden en vannacht overal bij dan 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Morgen wordt het koeler dan vandaag met ook meer regen. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
3: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
4: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klant of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
5: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs.

0: naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
1: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
2: Oh, oh, oh, de 1395 HM is er even niet.
3: Maar we komen terug vanuit Groot-Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
4: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. AM.
5: Zaterdagavond. Live uit Nieuwe Hoornen, Friesland. Sjoerd de Jong dendert door.

vrienden. Wat een opener. Ik denk, ik zal die luisteraars van Radio Sibirius er even wakker schudden. Queen, Tie Your Mother Down. Een goedenavond, vrienden. Welkom bij de Saturday Night Train hier op Radio Sibirius. Even geen 1395. We hebben ooievaars in de masten. En die ooievaars die scheiden alles eronder. En aan die masten zitten een soort vanen. En die vanen die moeten eraf. En dat moet naar beneden gehesen worden. En dat is echt wel heel veel gedoe. Respect voor Nico. Die zich hiermee bezighouden. En andere medewerkers. In ieder geval, het komt helemaal goed. Waarschijnlijk volgende week is 1395 weer in de lucht. Maar zeker 1098, die is er wel. Die gaat echt onverbiddelijk door. In weer en wind, het is onvoorstelbaar. Goed vrienden, zoals ik al zei. De Saturday Night Train met Sjoerd achter de knoppen. Live vanuit Nieuwe Harne, 12 september. Als ik zo hier door de ramen kijk, dan is het grijs. En ja, en regen ook nog eens een keer. Dus ja. We lopen naar de herfst. Misschien is het officieel al herfst, ik weet het niet eens. Goed vrienden, wat hebben we zoal? We hebben natuurlijk de nodige verzoeken. We hebben de wisselplaats van Geert de Meer. Ja, die is er ook weer. Maar ja, goed, dat is pas in het tweede uur. En wat gesproken berichten, ook altijd leuk. En er zijn mensen die haken nog even aan. Die liggen met de boot in Akrum. Of mensen. Het is mijn oom toevallig, zeker. En die zegt dat hij vanuit zijn boot dat hij grauw kan zien liggen. Nou, dat is bijzonder. Want grauw is natuurlijk hemelsbreed heel dicht bij Akrum. En het aquarium, dat is een enorm groot en hoog gebouw. Goed, de bediening die is aan het werk. Ja, dus ik moet mezelf bedienen, maar dat komt helemaal goed. Goed vrienden, we gaan vertrekken. De kolen zijn geschept, de kaartjes zijn geknipt. Volgende nummer is van Phil Lynott.

deze man die is er ook niet meer. Helaas. Maar in ieder geval heeft hij onze hele mooie muziek achtergelaten. Ja, en dan moet ik dat helaas steeds vaker zeggen dat die niet meer onder ons is. Maar zo gaat dat. Ook deze mevrouw leeft niet meer. Julia Jacqueline. Dit nummer is uitgebracht in 1965.

0: gezien in de Ziekers.
1: In de Seabreeze Saturday Night Train naderen we nu een seinhuis. En alle seinen staan op groen, groen, groen.

vrienden. Neil Young. Hier op Radio Seabreeze. Rocking in the free world. Goed, ik heb een verzoekje. En het verzoekje dat is voor mijn oom. En mijn oom is een echte Leeuwarder. Dus ik denk, ja, hoe toepasselijk kan het zijn? Pieter Wilkens met de Leeuwarder Blues.

En Pieter Wilkens, het jaartal waar, wanneer dat nummer uitgebracht is, weet ik niet. Volgens mij 2009, maar ja, dan kun je beter niks zeggen als je het niet zeker weet. Maar in ieder geval voor mijn oom. En dan heb ik nog iemand, dat zijn Theo en Janke uit Leeuwarden. Poco, Call It Love 1988.

0: vrienden. Poco Call It Love. Hier op Radio Sybris met de Saturday Night Rain. Sjoerd achter de knoppen, live vanuit Nieuwe Horne. Ik zie ook alweer verzoekjes binnenkomen. Ik zal wel even zien, Tuinman. Als ik er nou wat in kan stappen. Het is best wel vol. Goed vrienden, vorige week toen had Annie van der Meulen... die kwam met een heel leuk idee over een LP... met nummers van een LP van Revolver van de Beatles. En toen had ik die LP eens even beluisterd deze week. Ik denk, man, daar staat veel meer leuks op. Nou, bij deze, het eerste nummer van kant 1... dat is Taxman en dat draai ik nu even.
1: 1, 2, 3, 4, 1, 2...

0: Ja, vrienden, van de LP The Revolver, The Beatles, 1968, The Taxman. En dan is het toevallig ook nog eens een keer zo dat familie Bosma, die heeft ook nog een nummer aangevraagd. En dat is ook een nummer van The Beatles.
1: The greatest music ever made. Classic hits.
2: Seabreeze. Seabreeze AM.

Ja, toch, toch? Living in another world. Nou, dat gevoel heb ik soms wel eens uit al die oorlogen en die ellende. En ik heb even met een collega of een vriend ze van, ja, dit is toch wel echt een fantastisch nummer. Ja, inderdaad, het is kippenvel. Goed, dit nummer is voor de familie Zandstra. De familie Zandstra die is ergens op een verjaardag in Oranjewoud. En die waren daar een tribute band geweest van de Golden Earring. Fantastisch, zei die. En draaide het nummer maar.

0: Start the party.
1: Saturday Night Train.

0: 1976, grijs gedraaid met zijn drijfwinstertuinen. Maar goed, ik heb iemand aan de telefoon. En dat is Milko. Hallo Milko.
1: Hallo Sjoerd.
0: Hey jongen, hoe is het?
1: Ja, goed. Kapot.
0: Ja, we hadden al even geappt. Maar ik denk, ik haal hem even binnen. Dat is leuker. Dat is ook wat persoonlijker. Maar in ieder geval, ik had van jou begrepen dat jij bent morgen weer live vanuit de nieuwe locatie.
1: Ja, dat klopt. We hebben de studio weer opgebouwd.
0: Ja.
1: En, op een nieuwe locatie in Zelhem. En dat ligt in de Achterhoek.
0: Ja.
1: In de buurt van Doetinchem.
0: Ja.
1: En we gaan morgen weer los.
0: Oké. Okay. Maar je hebt alles over. Alles is geverfd en opgeruimd en weet ik veel wat. En uitpakken is ook een dingetje trouwens.
1: Ja, er staan nog dozen hier en daar, dat snap
0: ja,
1: ik.
0: Ja.
1: Want wij zijn natuurlijk een stuk kleiner gaan wonen. En
0: ja,
1: alles moest een plekje gaan vinden. Maar uiteindelijk, dat gaat allemaal goed komen.
0: Ja.
1: We moeten nog nieuwe meubelen kopen.
0: Okay.
1: Oude meubelen wat te groot zijn, maar het komt allemaal goed.
0: Ja, ja. Ja, en er zit tegenwoordig enorme leeftijden op. Tenminste, dat is onze ervaring. Wij zijn dit jaar, januari, zijn wij verhuisd. En dan eigenlijk precies hetzelfde, van groot naar klein. Ja. En dan moet je heel veel wegdoen en je moet ook andere meubels nemen. En het is een gedoe.
1: Ja, weet je, de verhuizers die waren zeer vrolijk en goed gestemd. En
0: ja,
1: hebben alles schadevrij overgebracht.
0: Oké. Okay. Ja.
1: Ja, ik zijn vakmensen hoor.
0: Ja, ja, klopt. Wij hebben het ook laten doen. Dat is inderdaad, dat is fantastisch wat die mensen doen en kunnen. Dat is geweldig. We hadden extra veel spullen. Dat de meesten die weten het wel. dat ik een verzamelaar ben. Twee vrachtauto's vol en het was ook nog code rood. Veel sneeuw en gladde wegen en weet ik veel allemaal wat. Dus, maar ja, het is allemaal goed gekomen.
1: Nou, we hadden mooi weer. We zijn afgelopen donderdag verhuisd. En we hadden drie verhuiswagens. Dus dan weet je.
0: Oef. Ja. Jongen, jullie hadden ook veel spullen dus.
1: Ja, best wel.
0: Ja, ja, ja. Maar wanneer is de overdracht van jullie oude woning?
1: Aanstaande woensdag.
0: Oké. Dus dan is de sleutels in leveren en dan ben je klaar.
1: En dan zijn we klaar. En dan zijn we officieel Achterhoekers weer.
0: Oké, en hoe lang is het geleden dat jullie daar gewoond hebben?
1: Nou, ik alleen, hè?
0: Ja, oké.
1: Ik alleen, maar dat is bijna 50 jaar geleden.
0: Oeh, jongen, oké. Okay. Ja, en hoe voelt het nu?
1: Ja, ik voel me weer hartstikke goed, om het zo maar te zeggen.
0: Oké. Okay. Op jou een stekje terug.
1: Ja.
0: Ja, oké, joh. Goed, Milko. Hey, wij gaan je morgen weer horen, kerel. Fantastisch. Ja.
1: Is leuk. Hey, mag ik een verzoekje doen?
0: Ja, natuurlijk.
1: De Bokkers.
0: Oeh, ja, ik weet het. Ja, komt goed.
1: Ja?
0: Ja, goed. Milko, heet dat morgen, jongen.
1: Succes, jongen.
0: Yo, dankjewel. Hoi, hoi, hoi. Goed, vrienden. Dat was Milko Roodnaert. En Milko Roodnaert is morgen weer live vanuit zijn nieuwe studio. Nieuwe woning in Zelhem. De Doobie Brothers. Listen to the music.

vrienden, dat is het leuke van live. Dan kun je gewoon mensen live in de studio halen. En ik was even met familie Zandstra aan het appen. En die zegt dat de radio daarnaast staat. Nou, dat is toch fantastisch. En hoe heet ze ook weer? Bianca. Bianca, nog van harte. Gefeliciteerd. En Joop natuurlijk. Goed vrienden, Nina Hagen. Hier op Radio Seabreeze met de Saturday Night Rain. Ballroom Blitz.

0: Ja, vriendin Nena Hagen. Ja, je mag zelf raden waar dat nummer vandaan komt. Maar ik vind het wel een gezellige versie. Goed, Milko Roodna, die had ik net aan de telefoon. Een collega, en die is er morgenmiddag. En die vroeg een nummer aan van De Beukers. Ik schiet wel door het nieuws heen, maar dat geeft allemaal niks. De Beukers, Annie Utebochten. En dan komt u de Achterhoek natuurlijk.
1: Dat ik voor bellen.
2: Annie! Annie! Annie! Annie.

Zaterdagavond. Live uit Nieuwe Hoornen, Friesland. Sjoerd de Jong dendert door. Tot aan 10 uur. Dit is de

ja. Ik ben een beetje verlaat, zeg maar. Maar dat geeft allemaal niks. Welkom bij de Saturday Night Train hier op Radio Seabreeze met de Sjoerd achter de knoppen. Ja, is de conducteur, de machinist. Het is, die man die heeft het smoordruk en in de treinrestauratie. Maar goed, die zijn we al lang voorbij. We zijn ergens halverwege in Nederland met de Saturday Night Train. En als jullie net zijn ingeschakeld, ja, dan hebben jullie wel echt veel gemist hoor. Jongen. Goed, we zijn live vanuit Nieuwe Harne, 12 september. 9 minuten over 9. Het schiet alweer op. En als ik naar buiten kijk, dan is het donker. Pikdonker. En dat is al om 9 uur. Dus het is het steeds vroeger. Dat is zo jammer, hè. Maar ja, ik kan er maar niet aan wennen. Goed, vrienden. Wat hebben we zoal? We hebben Geer de Meer met de wisselplaat. We hebben er wat gesproken berichten. En nog een paar verzoeken. En we zitten vol met verzoeken. Helemaal vol. Want ja, het is geen verzoekprogramma. Dat zouden sommigen wel willen, maar dat kan niet. Dan is geen Saturday Night Train meer. Goed vrienden, het eerste nummer was van The Fix, Red Sky. Vond ik wel een leuke opener. En het volgende nummer wat ik voor jullie draaien ga, is van Ella Foley. What's the matter, baby? En die start ik nu in.

0: Ja, Ellen Foley. Yes. Dit is eind jaren 70 van LP Night Out. Ja, je moest aan de stand van de voeten zien wat de voorkant was. Maar verder was het een prachtige dame.
1: Beste luisteraars, de volgende halte is de perronplaat.

Goed, Theo en Janneke, die appten mij net even. Dat zijn vaste luisteraars. En die woonden in Leeuwarden. En die zeiden van, willen Erik bij me even welkom heten op Radio Sybris. En ik begreep dat hij op dinsdag begint. Goed, Herman Brood, Berliner Smetst. En het is speciaal voor de tuinman uit Muiden. En voor mezelf.

Ik heb hier kippenvel van. Of ik krijg hier kippenvel van. Het is afschuwelijk mooi, dit nummer. Fantastisch, je kan het niet vaak genoeg horen. En ja, waar hoor je dat nog? Alleen op Radio Seabreeze. Zo is het. Goed. Ik vroeg Dirk Zandstra. Ik zoek nog een leuk Nederlandstalig nummer. Hij zei, doe het goede doel maar. Hou van mij. Dan vind ik dat weer wat overdreven. Maar ik begrijp hem wel. Zo zei het goede doel. Hier op Radio Seabreeze met de Saturday Night Rain. Welkom.

vrienden ILO. Of anders gezegd, Electric Light Orchestra. So fine. Goed, het volgende nummer is van Pink Floyd. Het is voor mijn vrouw. Die zei, je draait bijna nooit meer een nummer van Pink Floyd. Daar heeft ze wel gelijk bij deze.

Goed vrienden, we zijn toe aan de wisselplaat. En de wisselplaat is van Geer de Meer. Of ingestuurd door Geer de Meer. En Geer die heeft nu ook weer een hele opmerkelijke. Brian Ray met Eloise. En ja, Damnet. Ik had er nog nooit van gehoord. Damnet, ook Eloise. En dat is de cover. En het origineel is dan weer van Barry Ryan. En dan hebben we ook nog eens een keer de datum erbij. 1968 is het eerste nummer uitgebracht. En het tweede nummer is op 1986 uitgebracht. Geert, bedankt voor de inzending.

Het is geen Damned, het is Damned. Ik krijg op mijn luister.

Sjoerd. Ik had nog even een verzoekje. En wel, deze. Een gouden ouwe van de Beatles. Another Girl. Dankjewel. Oh, I-

Arango. Dat hoor je volgens mij zelden op de radio. En passion, amour.

heerlijk nummer. Goed vrienden, wij lopen tegen het einde van de Saturday Night en we zijn bijna op onze bestemming bereikt. Maar nog niet helemaal, we hebben nog 4 minuten te gaan voordat David Hearn zijn intrede doet.

Ja, het zit erop. Ja, dat is altijd... als je er net lekker in zit... die klok die tikt door, hè. Dan moet je stappen. En het is best wel, het is best wel jammer. Ik had er wel een uurtje door willen gaan. Maar ja, goed. David Hun is er en die zit naast mij. En die heeft een koffer vol met ontzettend leuke muziek, zag ik wel. En David Hun is er tot middernacht met de Dave Show. Goed, vrienden. Ik wil...

0: naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Een 76-jarige surfer is vanmiddag overleden voor de kust bij Noordwijk. De politie gaat voorlopig uit van een ongeval. Getuigen zagen de man nog op het water, maar toen hij niet terugkwam werd er een zoekactie gestart. Daarbij werd ook een helikopter ingezet. De man werd later uit het water gehaald en er is ook nog geprobeerd om hem op het strand te reanimeren, maar hulp mocht niet meer baten. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt, het onderzoek loopt nog. Tienduizenden mensen hebben vandaag in Duitsland gedemonstreerd tegen radicaal rechts en de Alternatieven für Deutschland vanwege de historische verkiezingswinst van de partij in de deelstaat Sachsen-Anhalt vorig weekend. In Düsseldorf gingen zo'n 20.000 mensen de straat op, in Hamburg 25.000. In Berlijn waren volgens de politie 18.000 demonstranten, terwijl de organisatie spreekt van 32.000. De Duitse Binnenlandse Inlichtingendienst ziet Alternatieven für Deutschland als een vermoedelijk extremistische partij. De Zweden gaan morgen naar de stembus voor een spannende nek-aan-nek-race bij de parlementsverkiezingen. Het centrum-linkse en centrum-rechtse blok staan in de peilingen vrijwel gelijk. Belangrijke thema's zijn de economie, gezondheidszorg en de sociale voorzieningen. Premier Ulf Kristersson hoopt met zijn centrum-rechtse blok door te kunnen regeren. Daarvoor heeft hij wel de radicaal-rechtse sferige Democraterna nodig. Op links is er nog onduidelijkheid over welke partijen mogelijk samen zouden kunnen gaan regeren. En China en India willen samen een oplossing vinden voor hun al jaren durende grensconflict. Dat spraken de leiders van beide landen tijdens een ontmoeting op de BRICS-top in India af. De grens door de Himalaya is zo'n 3500 kilometer lang en wordt aan beide kanten zwaar bewaakt. In 2020 was daar nog een militair treffen waarbij 24 militairen omkwamen. Sindsdien zijn de betrekkingen tussen China en India verbeterd en groeit de handel sterk, met vorig jaar een handelsrecord van ruim 155 miljard dollar. Het weer, toenemende bewolking met regen in het midden en noorden en vannacht overal bij dan 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Morgen wordt het koeler dan vandaag met ook meer regen. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
5: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde middengolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Radio Seabreeze. Vereniging Eigen Huis kreeg in een paar weken tijd ruim 800 klachten over de verkoop van verduurzamingsproducten. Meer dan de helft, 53%, gaat over thuisbatterijen. Consumenten klagen onder meer over verkoop onder druk, misleidende contracten en het moeilijk kunnen annuleren. Ook zouden verkopers het rendement van batterijen soms veel te rooskleurig voorstellen en te zware of te dure batterijen aansmeren. Het meldpunt opende begin vorige maand na signalen over opdringerige verkopers. Een 76-jarige surfer is vanmiddag overleden voor de kust bij Noordwijk. De politie gaat voorlopig uit van een ongeval. Getuigen zagen de man nog op het water, maar toen hij niet terugkwam werd er een zoekactie gestart. Daarbij werd ook een helikopter ingezet. De man werd later uit het water gehaald en er is ook nog geprobeerd om hem op het strand te reanimeren, maar hulp mocht niet meer baten. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Het onderzoek loopt nog. Tienduizenden mensen hebben vandaag in Duitsland gedemonstreerd tegen radicaal rechts en de Alternatieve für Deutschland vanwege de historische verkiezingswinst van de partij in de deelstaat Sachsen-Anhalt vorig weekend. In Düsseldorf gingen zo'n 20.000 mensen de straat op, in Hamburg 25.000. In Berlijn waren volgens de politie 18.000 demonstranten, terwijl de organisatie spreekt van 32.000. De Duitse Binnenlandse Inlichtingendienst ziet Alternatieve für Deutschland als een vermoedelijk extremistische partij. En China en India willen samen een oplossing vinden voor hun al jaren durende grensconflict. Dat spraken de leiders van beide landen tijdens een ontmoeting op de BRICS-top in India af. De grens door de Himalaya is zo'n 3500 kilometer lang en wordt aan beide kanten zwaar bewaakt. In 2020 was daar nog een militair treffen waarbij 24 militairen omkwamen. Sindsdien zijn de betrekkingen tussen China en India verbeterd en groeit de handel sterk, met vorig jaar een handelsrecord van ruim 155 miljard dollar. Het weer, toenemende bewolking met regen in het midden en noorden en vannacht overal bij dan 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Morgen wordt het koeler dan vandaag met ook meer regen. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
3: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
4: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
5: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. AM.

0: Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. In Rotterdam-Zuid is de afgelopen avond een bestuurder van een fatbike overleden nadat hij door de politie was aangehouden. De man werd staande gehouden en kon zich niet identificeren. Volgens omstanders was er daarvoor sprake van een achtervolging. Tijdens de aanhouding werd de man onwel en moest hij worden gereanimeerd. Dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche onderzoekt nu wat er precies is gebeurd, wat gebruikelijk is bij een overlijden tijdens een aanhouding van de politie. Er zijn geen aanwijzingen dat de treinontsporing in Noord-Frankrijk

0: verkopers het rendement van batterijen soms veel te rooskleurig voorstellen en te zware of te dure batterijen aansmeren. Het meldpunt opende begin vorige maand na signalen over opdringerige verkopers. En Celine Dion zorgt in Parijs voor complete gekte onder haar Franse fans. De Canadese zangeres geeft in totaal 16 concerten in de Franse hoofdstad en afgelopen avond was het eerste van die serie. Voor die optredens waren ruim 400.000 kaarten beschikbaar. Zo'n 9 miljoen mensen probeerden er eentje te bemachtigen. Fans staan urenlang voor haar hotel in de hoop een glimp van haar op te vangen. De 16 concerten kunnen Parijs mogelijk honderden miljoenen euro's aan extra inkomsten opleveren. Het weer, her en der een bui bij 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het noorden en midden van het land en vooral wolken en regen in het zuiden bij een graad of 20. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
3: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
4: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
5: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. In Rotterdam-Zuid is de afgelopen avond een bestuurder van een fatbike overleden nadat hij door de politie was aangehouden. De man werd staande gehouden en kon zich niet identificeren. Volgens omstanders was er daarvoor sprake van een achtervolging. Tijdens de aanhouding werd de man onwel en moest hij worden gereanimeerd. Dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche onderzoekt nu wat er precies is gebeurd, wat gebruikelijk is bij een overlijden tijdens een aanhouding van de politie. Er zijn geen aanwijzingen dat de treinontsporing in Noord-Frankrijk van vrijdag het gevolg van een aanslag was, dat zegt de aanklager in Rouen na een nieuw onderzoek. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar het is nog onduidelijk hoe dat daar terecht kwam. Er raakten bij de ontsporing van 5 treinwagons tussen Rouen en Caen 44 mensen gewond. Een 18-jarige vrouw ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het onderzoek naar de oorzaak van het treinincident gaat overdag verder. Vereniging Eigen Huis kreeg in een paar weken tijd ruim 800 klachten over de verkoop van verduurzamingsproducten. Meer dan de helft, 53%, gaat over thuisbatterijen. Consumenten klagen onder meer over verkoop onder druk, misleidende contracten en het moeilijk kunnen annuleren. Ook zouden verkopers het rendement van batterijen soms veel te rooskleurig voorstellen en te zware of te dure batterijen aansmeren. Het meldpunt opende begin vorige maand na signalen over opdringerige verkopers. En Celine Dion zorgt in Parijs voor complete gekte onder haar Franse fans. De Canadese zangeres geeft in totaal 16 concerten in de Franse hoofdstad en afgelopen avond was het eerste van die serie. Voor die optredens waren ruim 400.000 kaarten beschikbaar. Zo'n 9 miljoen mensen probeerden er eentje te bemachtigen. Fans staan urenlang voor haar hotel in de hoop een glimp van haar op te vangen. De 16 concerten kunnen Parijs mogelijk honderden miljoenen euro's aan extra inkomsten opleveren. Het weer, her en der een bui bij 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het noorden en midden van het land en vooral wolken en regen in het zuiden bij een graad of 20. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
5: Oh, oh, oh, de 1395 HM is er even niet.
6: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
0: Seabreeze, het snelst groeiende AM-station van Nederland.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. In Rotterdam-Zuid is de afgelopen avond een bestuurder van een fatbike overleden nadat hij door de politie was aangehouden. De man werd staande gehouden en kon zich niet identificeren. Volgens omstanders was er daarvoor sprake van een achtervolging. Tijdens de aanhouding werd de man onwel en moest hij worden gereanimeerd. Dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche onderzoekt nu wat er precies is gebeurd, wat gebruikelijk is bij een overlijden tijdens een aanhouding van de politie. Er zijn geen aanwijzingen dat de treinontsporing in Noord-Frankrijk van vrijdag het gevolg van een aanslag was, dat zegt de aanklager in Rouen na een nieuw onderzoek. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar het is nog onduidelijk hoe dat daar terecht kwam. Er raakten bij de ontsporing van 5 treinwagons tussen Rouen en Caen 44 mensen gewond. Een 18-jarige vrouw ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het onderzoek naar de oorzaak van het treinincident gaat overdag verder. Vereniging Eigen Huis kreeg in een paar weken tijd ruim 800 klachten over de verkoop van verduurzamingsproducten. Meer dan de helft, 53%, gaat over thuisbatterijen. Consumenten klagen onder meer over verkoop onder druk, misleidende contracten en het moeilijk kunnen annuleren. Ook zouden verkopers het rendement van batterijen soms veel te rooskleurig voorstellen en te zware of te dure batterijen aansmeren. Het meldpunt opende begin vorige maand na signalen over opdringerige verkopers. En Celine Dion zorgt in Parijs voor complete gekte onder haar Franse fans. De Canadese zangeres geeft in totaal 16 concerten in de Franse hoofdstad en afgelopen avond was het eerste van die serie. Voor die optredens waren ruim 400.000 kaarten beschikbaar. Zo'n 9 miljoen mensen probeerden er eentje te bemachtigen.